0: droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
0: Linkmeester van deze week...

Nou, ik ben ook blij dat je hier bent, hier bij Eén Vallei. Het programma Link. En dat betekent dus dat we een link hebben. Dat er muziek wordt gedraaid, ten gehoor wordt gebracht in dit uur. Dat altijd te linken valt aan één bepaald thema. En het thema van vandaag is de kleine plaatsen in Nederland. Waaronder dus ook Zoutelanden. Ja, hoe ben ik op dit thema gekomen? Dat is dankzij een vorige uitzending van Link. Waarin Henk Gieling een nummer liet horen van Johnny en Rijk. Namelijk, wij zijn twee eenzame cowboys. En zij maakten een rit door Nederland op hun paard. En ze reden langs de Amersfoortse kei. Ze gingen over de Veluwe. De Veluwe was hun prairie. En ik dacht, ja, door Nederland kun je natuurlijk reizen per paard, per auto, per fiets. En je rijdt langs en door kleinere plaatsen. Waaronder dus ook Zoutelanden met Bluff en Geike. En dat was een prachtig nummer van een paar jaar geleden. Een enorme hit. En Zoutelanden als kleine plaats werd toen daarna ook een toeristisch trekpleister. We gaan over dus naar een ander nummer. Dat is van Martine Bijl. Het is Echt Waar, heet het nummer. En zij gaat zingen over een geruchtenstroom die op gang gebracht wordt door een haan en een kip. En het is natuurlijk ook van toepassing op mensen waar ook vaak geruchtenstromen een rol spelen. En denk bijvoorbeeld ook aan het nummer van de Nozem en de Non, waar ook een geruchtenstroom op gang kwam. Nou, zo'nzelfde soort verhaal over een moreel-ethisch dilemma, een moreel-ethisch probleem, dat wordt gecreëerd. Luister naar een prachtige tekst van Martine Bijl. Het is echt waar.

0: Reken maar van yes, het is echt waar.
1: Ja, daar zijn we getuigen van. Het is echt waar. De kippen in het kippenhok met de ene haan en het veertje wat weggeplukt wordt door de ene kip. En daar gaat een geruchtenstroom op gang komen tussen Appelscha en Smilde. En het is verspreid door een Barneveldse trien. Dat is het verhaal van Martine Bijl, gebaseerd op het sprookje van Andersen. En het is Nederlandse tekst, van een Nederlandse tekst voorzien van Henk van der Molen. De kleinere plaatsen, nou daar hoort ook Hummelo bij. En in Hummelo had je vroeger een lagere school, nu natuurlijk een basisschool. En wie ging er naar de lagere school? In Hummelo, dat was onder andere Benny Jolink en de rest van Normaal.

0: Ja, mooie herinneringen komen boven bij Benny Jolink. En normaal, als zij zingen en zich herinneren de lagere school in Hummelo. Je luistert naar Link en we hebben een programma met muziek gelinkt aan kleine plaatsen in Nederland. Even vragen aan mijn technicus, wat is de kleinste plaats van Nederland, Adrie? Hij heeft geen idee. Nou, het is eigenlijk een heel makkelijke oplossing. Het kleinste plaatsje in Nederland ligt in Den Haag en dat is Madurodam. Een miniatuurstadje. Juist, juist, juist. En weet je wie daar op bezoek is geweest? Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld heeft per ongeluk, zonder dat hij het wist, iemand meegenomen in zijn broekzak of in zijn jaszak. Ik weet het niet, maar hij kwam thuis en dan gebeurt er iets. Luister naar Margootje.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei, hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn tenen, ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam,

De live uitvoering van Margootje met een beschaafd applaus uit de zaal. En dit was dus Wim Sonneveld. Hij zong over zijn Margootje uit Madurodam. Het was uit 1965. Prachtige stem blijft dat altijd van deze Wim Sonneveld. Ik ga over naar 1977 en dan naar een mooi nummer van Joost Prinsen. Helaas, hij is ons ontvallen deze week. Een veelzijdig man hè, was die Joost Prinsen. Hij was acteur, presentator, zanger, schrijver. En vooral eigenlijk, wat mij betreft, een wijs en ruimdenkend mens. En hij heeft in het kader van dit programma ook een prachtig nummer gemaakt. In 1977 dus. En het gaat over de treinmachinist die gek is op oude stations. En weet je welke stations hij dan met name noemt? En dat is leuk. Lunteren en Geldermalsen.

en daar verdwijnt hij met zijn trein. Joost Prinsen als machinist. En natuurlijk het station van Lunteren in onze eigen omgeving in het Valleigebied. En echt mooi station. Dus als je een keer van Ede naar Amersfoort gaat, stap eens een keer uit en wacht eventjes op de volgende trein. Dan heb je ongeveer een half uur de tijd om even te kijken hoe mooi dat station in Lunteren is. Eventjes het zonnetje laten schijnen op het station in Lunteren. En dan ga ik een bruggetje maken naar de zon in Scheveningen. En dat is een nummer van Rita Reis. En natuurlijk wordt ze begeleid door het combo van Pim Jacobs. En dat nummer, Zon in Scheveningen, is het eerste en misschien ook wel enige Nederlandse echte jazzy nummer. En weet je hoe het is ontstaan? Willy van Hemert en Harry de Groot, een tekstschrijver en een muziekschrijver, die zaten eens een keer bij elkaar en die zeiden van, nou ja, er is eigenlijk nog nooit een Nederlands jazznummer gemaakt. En dat hebben ze samen even gecomponeerd. En het is natuurlijk een fantastisch nummer geworden, Zon in Scheveningen. Het is uit 1959, dat is al een tijd geleden. Maar het klinkt nog steeds eigenlijk als een evergreen, zo mag je dat zeggen. Het is daarna ook wel opgenomen door andere mensen. Simone Kleinsma bijvoorbeeld. Ja, met alle respect, dan haalt toch het nummer van Rita Reis de kroon. En andere uitvoeringen zijn minder jazzy. Dat is het eigenlijk. Laten we gaan luisteren naar De Zon in Scheveningen met Rita Reis.

Nou, dat zou wel lukken. De zon in Scheveningen maakt je altijd bruin, maar je moet je wel goed insmeren. En met Rita Reis vertrekken wij vanuit Scheveningen een stukje via Den Haag, gaan we naar Wassenaar. En in Wassenaar ontmoeten we twee mensen. Dat zijn Ros en Ibar. En zij gaan straks zingen over dat Wassenaar. En uit die tekst blijkt al dat Wassenaar toch een wat deftige plaats is. Het is inderdaad een aanhangsel van Den Haag. Maar in Wassenaar wonen de rijke mensen die in Den Haag werken. En in Wassenaar kun je ook zeggen dat er sprake is van een VVD-bolwerk. Misschien ook wel een PVV-bolwerk, we weten het niet. Maar we hebben daar in Wassenaar ook maar liefst 3 hockeyclubs. Een kleine plaats met 3 hockeyclubs. Groen-Geel, de Kieffieten en HGC. Maar tegelijkertijd heb je ook nog 3 voetbalclubs, namelijk Blauw-Zwart, Graaf Willem en SVC 08. Een gemêleerd gezelschap daar in Wassenaar. En het zijn 2 mensen, namelijk, hoe heet ze ook alweer? Ros en Iba. En zij gaan hun ervaringen vertellen over Wassenaar.

0: naar de kofferbak.
1: Ja, de kofferbak. En hierin hebben we een heel mooi nummer. En dat gaat over een meisje uit Sas van Gent. Hoe het meisje heet, dat is Annelies. En Annelies heeft mooie dromen. Nou, eigenlijk, als je goed luistert naar de tekst, haar ouders en vooral haar moeder heeft mooie dromen voor haar. Want ze zou een rasartieste zijn. En ze zou heel groot kunnen worden. Ja, en dat kun je niet worden in Sas van Gent. En dan verhuis je natuurlijk naar Amsterdam om daar in de grote wereld de grote ster te worden, zoals je moeder voor je gedroomd heeft. Het origineel is van Louis Neefs. Hij heeft het gemaakt en gezongen en grootgebracht in 1980. En Rob de Nijst heeft het daarna ook dunnetjes over gedaan. En ook heel erg mooi, en dat deed hij in 2000. Adrien Speklee zorgt voor de compilatie van Annelies uit Sas van Gent.

Zuidas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Zas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

Ja, en van Sas van Gent ga ik direct over naar Veenendaal. En dan naar Marcel Veenendaal, overigens geboren in Ede. En Marcel Veenendaal heeft een mooi album uitgebracht. Samen onder andere met Jan van Duikeren. En dat is iemand die in het Metropoolorkest speelt en vooral ook blaast. En het nummer heet, wat wij gaan afspelen, Come Wander With Me.

0: Hij heeft in het volgende nummer, gaat hij zingen over Uithuizen, dat is dan Uithuizen, en Spiek, dat is Spijk, en dat ligt allemaal in de buurt van Delfzijl, en dat is het Hoge Land.
1: Het is de lucht achter Uithuizen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de molen. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Uithuizen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moer. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doel vertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boenplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land,

Het is een mooie oom, die maai een kouhuis toeknecht in Gruiluit. Ik heb voor het eerst een moe keer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

Mooie muziek en mooi gezongen door deze Edestaal over het Hogeland, helemaal in het noorden van Groningen. En van Groningen en van Oethuizen en van Spiek gaan we over naar Maarten van, let op zijn achternaam, Roosendaal. Maar Maarten van Roosendaal gaat zingen over bergen in Noord-Holland. Nou, eigenlijk heeft hij het niet over de plaatsbergen in Noord-Holland, maar over een meisje uit de plaats Bergen in Noord-Holland. En het gaat vooral over het meisje dat er niet meer is, waaraan hij steeds meer en meer gaat denken naarmate hij ouder wordt.

0: En vanuit Bergen gaan wij via Emmeloord, Almere, naar het Tuig van Nieuwegein. En dat wordt gebracht, voorgedragen door Jeroen van Merwijk.
1: Deze heet Dat Tuig uit Nieuwegein. Veel dingen zijn soms minder leuk. Bijvoorbeeld menstrueren. Of een been kwijt na een ramp en dan een jaar revalideren. Met het in ontbinding zijnde lichaam van een walvis copuleren. Maar niets is zo afschuwelijk als kinderen uit Almere. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Ze zijn te dom voor woorden. En ze lullen uit hun nek. Met de normen en de waarden van een HEMA-afdruiprek. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Nooit van Plato, Multatuli of van Thomas Mann gehoord. Geen nieuwe meien, nieuwe lente. Geen de zee klost voort. Kennen alleen de laatste mode en het nieuwste schuttingwoord. Staan onderaan de ladder van de menselijke soort. Op hun derde al de weg kwijt. Losgeslagen en ontspoord. Zo, dat is wel duidelijk, dat punt dat is gescoord. Verder nu met kinderen uit Emmeloord. Kinderen uit Emmeloord zijn raar. Ze hebben rare benen, rare voeten en ze ruiken raar. Ze hebben rare oogopslagen, rare slagen in hun haar. Ze zijn kortom op alle fronten raarder nog dan raar. Maar gelukkig niet zo raar als Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, die is geschift. Ze is tegen naaldhakken, de korte rok en tegen lippenstift. Ze is de reden dat in Nederland geen vrouw haar been meer scheert, haar wenkbrauwen en bovenlip haar niet meer epileert. En van top tot teen en op de tanden slechts bestaat uit haar. Dat is allemaal te wijten. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir moet voor de trein. Vergeleken bij Simone was Pol Pot van marsepein. Ze is een soort Napoleon, een zus van Frankenstein. Maar gelukkig heel wat beter dan dat tuig uit Nieuwegein.
0: Oké, applaus voor deze Jeroen van Merwijk als hij het op het laatst toch nog heeft over dat tuigen uit Nieuwegein. We gaan naar een groot dorp met Herman van Veen en hij bezingt Hilversum 3.

Ja, we hebben in deze uitzending van Link een gevarieerde tocht gemaakt door het gevarieerde landschap van Nederland en allerlei verschillende plaatsen bezocht. En de laatste was dan Hilversum. Ik sluit af met de March of the Butterflies. En dat wordt gespeeld door Martijn van Wageningen. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek van dit programma. En ook volgende week is er op dit station Eén Vallei weer een programma dat heet Link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Welkom bij Mijn Dozijn met weer 12 verse platen en een nieuwe gast hier te beluisteren bij Xon 1 Vallei. De gast van vandaag, dit is een van de jongere gasten die we hebben. Dat vind ik echt heel erg leuk. Hij is nog heel erg jong, 22 jaar, hele mooie leeftijd. En hij is geboren en hij woont nog steeds in Ede. Dat was op 16 november 2003. Heeft toen de ESV, de Edese schoolverenigingen, gevolgd via de basisschool. Vester College aan de Amsterdamse weg en daarna VMBO Theoretische Opleiding. En daarna werd het opgevolgd door Aris. En uiteindelijk is hij terechtgekomen op Technova. En dat was het helemaal voor hem. Software Development, kortom ICT. Hij werkt nu bij een bedrijf in Ede, Depositado, 36 uur per week. En heeft zelfs ook een eigen bedrijf. En daar steekt hij 20 uur per week in als webontwikkelaar en webmaster. Hij werkt in het bedrijf waar hij werkt met allemaal autistische mensen. En daar voelt hij zich helemaal thuis. Want dat is een hele directe omgeving en ook heel erg informeel. Als vrijwilligerswerk beheert hij het web van de BOSK Winterweek. En hij heeft diverse functies bij het project Festijn in de Stijnenbuurt in Ede. Als hobby's sportschool, lezen, reizen. En over 2 weken, vertelde hij me net, gaat hij interrailen. En hij heeft een hele mooie lijst bij zich. De gast van vandaag is Casper Landman. En zijn allereerste plaat is van Tom O'Dell. The Best Days of My Life.

0: Mooi ingetogen nummer op plaat. Plaats nummer 12 in de lijst van Casper Landman. Welkom Casper, leuk dat je in de uitzending bent.
1: Dank je.
0: Ja, ik zei een mooi ingetogen nummer. Als ik jou vraag, wat is, je bent 22 jaar, de beste dag uit jouw leven geweest tot nu toe?
1: De beste dag uit mijn leven? lastig. Ik denk het moment in mijn fietsvakantie naar Berlijn, dat ik bovenop een heuvel stond. Ja. Enorm heb moeten ploeteren om er te komen. En uitkeek op eigenlijk een heel rustig dorpje. En dat ik gewoon kon zeggen tegen mezelf, Casper, je hebt het gewoon gedaan. Je
0: bent, yes, I did it.
1: Na alles, ja, eindelijk.
0: En dan ook dat zicht, ja, en de rust waarschijnlijk.
1: Heel rustig.
0: Je hebt heel veel inspanning gepleegd. Ja. Nou, ik zie het helemaal voor me. Hartstikke mooi. Welkom. Je hebt hele bijzondere platen vandaag in de lijst meegenomen. Vond ik tenminste ook wel wat bekendere platen. Ja. Het is heel erg afwisselend. Maar het heeft heel erg met jou persoonlijk te maken.
1: Ja, gaf iedere, je me net aan. Iedere plaat die heeft een heel persoonlijk verhaal erachter zitten. Mm-hmm. Omdat, nou ja, ik heb al best wel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. Hele mooie dingen, ook wat minder mooie dingen.
0: Ja.
1: En ik koppel eigenlijk al die momenten aan een nummer. Zo het volgende nummer, dat is wanneer ik een hele stressvolle, drukke week achter de rug heb. Mm-hmm. En ik dan onderweg naar huis gewoon ergens helemaal nergens meer zin in heb en niemand niet. Dan zet ik dat nummer aan om even tot rust te komen, even te landen, even niks aan mijn hoofd te hebben.
0: Mm-hmm. En hoe vaak komen die momenten voor?
1: Oh, toch wel echt wel 1-2 keer in de maand inderdaad.
0: Maar dat valt wel mee. Ja.
1: Het valt op zich wel mee inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. En dan is het zo dat je je terugtrekt op je kamer. Koptelefoon op of oortjes in.
1: Even koptelefoon op. Even muziek op standje 110. En,
0: oh, dat wel. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En niks anders horen dan de muziek. Ja.
0: En dan laat je ook helemaal gaan in die muziek, ja, zeg maar. En dat is om dan alle stress en alle prikkels kwijt te raken. Wat, ja, wat is dan waar je op dat moment last van hebt vaak?
1: Alle stress, alle, nee, inderdaad, prikkels van de omgeving. Van berichtjes van klanten, van collega's, pointers van mijn baas. Opmerkingen die ik zelf heb gemaakt. Waar ik denk, oh, daar heb ik toch een beetje spijt van. Die ik dan allemaal op heb gebouwd, niet kwijt heb kunnen raken tijdens het sporten bijvoorbeeld.
0: Oh, dat komt allemaal terug in je hoofd.
1: Dat komt allemaal terug.
0: Dat stapelt zich op, ja, als het ware. Ja.
1: En dan moet ik even kwijt. En voor mij is muziek.
0: Maar dan moet je ook wat met die kunnen frustraties, ergernissen, de drukte. Daar moet je ook wat mee doen dan op, ja, zich, toch? Alleen met muziek luisteren red je het niet mee.
1: Nee, afstanden fietsen is een goede uitslag.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik had dat trouwens helemaal niet genoemd. En jij zegt dat nu ook. Je hebt ook nog eigen bedrijf, HRBL, samen met Levi en JJ. En daar doe je webontwikkeling en webmaster. Buiten de 36-urige werkweek doe je ook nog 20 uur steken in je eigen bedrijf.
1: Ja.
0: Dus ik snap wel dat je af en toe de volgende plaat even nodig hebt. Zullen, ja, we daarna gaan luisteren? Welke plaat is het, Casper?
1: Real Gone van Sheryl Crow.

0: Twee platen achter elkaar in de lijst van Casper Landman vandaag. Sheryl Crow met Real Gone. En ja, dit nummer kon natuurlijk niet missen. Wie een beetje van muziek houdt, ja, die kent dit nummer wel. ABBA was dat met Lay Your Love On Me. Nou weet ik, Casper, jouw vader is een behoorlijke ABBA-fan, om zo te
1: behoorlijk,
0: zeggen.
1: Behoorlijk, ja.
0: Volgens mij ben je wel een beetje beïnvloed, of niet?
1: Beetje. Door al die jaren...
0: Dat is understatement.
1: Ja. Zoveel ABBA naar het ABBA Museum in Stockholm. Dan moet je wel ABBA op je lijst hebben staan. Dus.
0: Oh, er is van huis uit jou verplicht dat ABBA op je lijst moest.
1: Nee, maar nou, niet echt. Maar toch ergens
0: je
1: toch een beetje.
0: Je wel. En waarom dan dit nummer? Lay All Your Love On Me.
1: Nou, de films Mamma Mia... De verfilming van muziek in ABBA. Die heeft een hele mooie scène over dit nummer. Waarbij er getrokken wordt aan elkaar. Aan twee mensen die elkaar lief hebben. Die verliefd op elkaar zijn.
0: Ja.
1: En die scène die heeft zo erg in mijn brein is die blijven plakken. Dat iedere keer als ik het nummer hoor. Moet ik aan de scène denken. En iedere keer als ik de scène ergens zie. Moet ik meteen aan het nummer denken. Ook al zit er geen...
0: Ja, dat begrijp ik. Ik heb beide films niet gezien. Heb ik net aan jou bekend tijdens de muziek.
1: Schande.
0: Ja, erg hè. Sorry, dat ga ik nog wel echt wel een keer inhalen. Want je maakt me wel nieuwsgierig. En zou jij dan diegene willen zijn die gedragen wordt? Of zou jij willen dragen?
1: Ik zou willen dragen.
0: Willen dragen?
1: Ja, ik zou willen dragen.
0: Oh, ik had het anders.
1: Lijkt me veel grappiger om dat van onder met een hele groep mensen mee te maken. Ja.
0: Dat doet een beetje denken aan stage diving. Hè? Van een artiest die vanuit het podium in het publiek duikt.
1: Ja.
0: Zo. Ja, maar je hebt het nog nooit eerder meegemaakt, neem ik aan, of wel?
1: Nee.
0: Oké. We gaan verder met jouw volgende plaat van Amy Carty. Ik denk dat heel veel mensen daar nooit van gehoord hebben. Vertel eens.
1: Ja, het is een nummer wat gaat over heel veel heel snel willen. In een hele korte tijd. Je bent net ergens aan begonnen aan een nieuwe opleiding, een nieuwe studie, een nieuwe fase in je leven en je rent jezelf eigenlijk een beetje voorbij. Mm-hmm. En dat doe ik zelf ook heel vaak. Mm-hmm. Ik wil heel veel nog in mijn leven. Ik wil heel snel. En ik wil heel veel dingen leren. En dan merk ik toch af en toe dat ik mezelf een beetje voorbij ren.
0: Dus dan moet je op de rem trappen.
1: Moet ik op de rem
0: trappen. Helpt het plaat van Sheryl Crow. Die helpt daarbij om even op die rem te trappen.
1: Ja.
0: Maar maak je dan ook een soort lijstje? Dat je zegt van wat is belangrijk... Dat kan later wel.
1: Reflecteren inderdaad. Dit nummer laat me altijd heel erg reflecteren op de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Kijken wat er goed is gaan en waar ik eigenlijk nog eventjes iets meer tijd aan moet besteden. En waar ik niet zo snel keuze in moet maken in het vervolg.
0: Ja, dus het is ook even een soort balans opmaken van wat heb je goed gedaan en wat kan je verbeteren, zoiets?
1: Ja, klopt.
0: Zeg maar. En dan ook met jezelf een soort afspraak te maken. Nou, daar ga ik dan aan werken.
1: Daar ga ik dan aan werken, ook. Ja.
0: Nou, ik heb weer wat geleerd. We gaan eerst luisteren naar Amy Carty met Two Days in College, Into College. En daarna een ander nummer, Let Me Be Me. En daar gaan we straks over praten.
2: I'm two days into college and I'm three lectures behind. There's this guy, let's name him Colin. He says he wants to be mine. But it doesn't really sit with me quite right. Because he doesn't really like the thing.

0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
1: You're older than me, lovely but a little grumpy. You care about people around you, but often

0: Let Me Be Me op nummer 8 in de lijst van Casper Landman vandaag. Casper, ik wil even een verbindingje maken. Je vertelde straks tijdens de koffie dat jij bij Depositado werkt. Een bedrijf waar allemaal autistische mensen werken. Hè? Jij bent zelf ook autistisch. En toen vroeg ik, ja, wat is dan het verschil? Je ziet heel vaak dat autistische mensen in ICT werken, omdat ze heel erg kunnen focussen. Hè?
1: Ja.
0: En jij zei, ja, Henk, de sfeer daar is heel direct en heel informeel. Met andere woorden, hè, als ik dat koppel aan dit nummer, kun je daar dan helemaal jezelf zijn?
1: Ja, iedereen
0: is
1: kan
0: het dat dan?
1: Ja, iedereen is zichzelf. Iedereen heeft hele eigen hobby's. En daar kun je ook gewoon open over praten.
0: Ja.
1: En,
0: maar je hoeft niet een rol te spelen, zeg maar, op je werk. Dat gevoel heb je niet.
1: Nee, je hoeft je niet voor te doen als iemand anders om aan te sluiten bij de groep. Nee, iedereen is volledig zichzelf en dat waarderen we.
0: En wat is dan de sfeer van je werk? Zou je dat voor ons, wij zijn daar natuurlijk niet, kunnen omschrijven waardoor dat zo fijn is?
1: Nou, je kunt alles zeggen wat je wil zeggen. Je hoeft niet een filter te hebben. Mm-hmm. Niet naar je werkgever, niet naar je mede-collega's, niet naar stagiaires, niet naar klanten. Klanten weten hoe wij zijn en hoe wij werken. Die weten dat we goed werk leveren.
0: Ja.
1: Ook al zijn we soms wat extra direct in de communicatie.
0: Ja. Dat je soms iets lelijk zegt, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat je soms iets lelijk zegt.
0: Ja.
1: Zegt
0: en dat neem je elkaar ook als collega's dan niet kwalijk?
1: Nee, dat neem je niet kwalijk.
0: Dus jouw collega's kunnen jou alles zeggen en je slikt het weg?
1: Ja. Omdat okay. Ik ook alles tegen mijn collega's
0: ja, zeg. Ja, het is een wederkerigheid is het dan.
1: Ja.
0: En is dat dan weer de link met Let Me Be Me? Of zit daar ook nog wat
1: er
0: anders
1: een
0: onder?
1: Extra laagje aan. Ja. Mijn broertje en ik verschillen heel erg qua persoonlijkheid en qua mening. En dit heeft ook mee te maken zo van, ik ben echt heel, heel anders. Ik heb in alle opzichten ben ik, denk ik, anders dan mijn broertje. Mm-hmm. Alleen toch kunnen we het heel goed samen vinden en geef ik enorm veel om hem.
0: Ja.
1: En dit reflecteert daar ook op dat ik hem moet laten voor wie hij is en anderen moet laten voor wie zij zijn. Maar dat ik dan ook wil terugkrijgen dat andere mensen mij laten zijn wie ik ben.
0: En laat jouw broer jou zijn wie je bent, vind je?
1: Meestal wel, ja.
0: Meestal wel? Ja, ja, hij is hier zelf niet. Dan
1: hij is hier zelf niet.
0: Zou hij dat ook antwoorden?
1: Denk het niet helemaal, nee.
0: Want?
1: Nou, ik jaag hem best wel vaak op de kast. Dus hij reageert het ook wel weer af op mij. Maar
0: ja,
1: dat maak ik het zelf naar.
0: Dus. Ja, ja, dat denk ik ook dan.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, dat is heel mooi dat je dat zegt. Kun is de volgende plaat op jouw lijst, als ik het goed
1: ja.
0: zie. Vertel eens.
1: Nee.
0: Oh, ben ik iets te ver?
1: Stick Season.
0: Stick Season. Oh, ik loop te snel van stapel. Stick Season van Noah Kahan.
1: Ja, dat is rond COVID een hele lastige tijd voor me geweest. Ik zat aan het einde van mijn middelbare schooltijd. Ik deed staatsexamen. Dus ik had eigenlijk schriftelijk en mondeling examen moeten hebben. Maar vanwege COVID vielen de schriftelijke examens weg. En had ik alleen maar mondelingen examens waar mijn hele eindcijfers op gebaseerd werden.
0: En ook nog via de computer waarschijnlijk?
1: Nee, hoewel, op locatie.
0: Hoewel op locatie.
1: Mondeling scheikunde, mondeling wiskunde.
0: Nee. Ja.
1: Mondeling geschiedenis. En dat is zo'n stressvolle periode geweest dat, nou ja, ik heel blij ben dat ik het heb gehaald. Ook al had ik een 4 voor geschiedenis. Alles ging voor de rest goed. En nou ja, dit nummer brengt me iedere keer terug naar die periode. Omdat ook uitkwam rond COVID. En ik toen het ook voor het eerst heb gehoord.
0: En je hebt het toch maar geflikt,
1: Casper. Ik heb het toch geflikt.
0: Zo is dat. Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Heel mooi nummer van Kun Remedy uit 2024. Je hebt mooie nummers uitgekozen, Casper. En we zitten nu in de COVID-periode van jouw leven, hè, eigenlijk. Ja. Even los van, zo meteen gaan we over deze plaat praten. Maar als je terugkijkt, veel jongeren hebben het echt heel moeilijk gehad in die tijd. En heel begrijpelijk. Hoe heb jij dat ervaren als je terugkijkt?
1: Een van de lastigste perioden in mijn leven, inderdaad, ja.
0: En wat was dat dan?
1: Heel veel dingen los moeten laten. Heel veel verlies.
0: Dingen die niet mochten? Zo?
1: Dingen die niet mochten. Vrienden waar het contact zodanig mee verslechterde dat ik ze eigenlijk daarna niet meer heb gesproken. Maar ook familie die ik toen heb verloren rond die periode, inderdaad. Ja.
0: Ja, want daar heeft deze plaat mee te maken die we net hoorden. Remedy, hè?
1: Ja. Mijn oma die is in die periode ook overleden. En dit nummer trekt me altijd heel erg terug naar de tijd dat ik bij haar logeerde. Dat ik met haar spelletjes speelde, wandelingetjes maakte vroeger. Maar ook in de periode dat het langzaam minder ging. Vanwege haar dementie. En dat ze langzaam vergat ook wie ik was. En
0: kon je haar daarbij helpen?
1: Nou ja, meestal gewoon een beetje overheen praten. En gewoon accepteren dat ze soms gewoon niet meer wist dat ik mijn naam Casper was.
0: Ja.
1: En soms ook dat ze vergat dat ik haar kleinzoon was.
0: Ja, ja, ja. Maar andere momenten waarschijnlijk was het er weer wel.
1: Ja.
0: Dat wisselde bij haar, ja, hè, heb ik begrepen. En wat voor band had je met je oma?
1: Heel diep. Vroeger in mijn jeugd, toen mijn broertje heel ziek was, ben ik vaak bij ze geweest.
0: Ja.
1: En ik ben gedurende mijn hele jeugd heel vaak bij ze geweest om te logeren. Zelf met de trein erheen uiteindelijk toen dat kon.
0: Ja. Ja. Kon je troost bij haar vinden, zeg maar?
1: Ja.
0: Zo altijd, klinkt het. Ja? Oh, mooi, ja. Ja, iedereen zou wel zo'n oma willen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ze blijft voortleven in je herinnering, denk ik.
1: Klopt, zeker.
0: Een andere plaat, Father and Son.
1: Ja, ook een emotioneel nummer voor me. Ik weet tegenwoordig dat tijd echt eindig is en dat ik niet eeuwig nog meer met mijn vader heb. Dus ik probeer zoveel mogelijk tijd nog met hem te besteden. Niet dat hij heel oud is, maar ik merk langzamerhand toch wel dat dingen iets achteruit gaan. En ik maak me daar zorgen om.
0: Mm-hmm. Durf je dat te zeggen?
1: Dat durf ik wel te zeggen. Mm-hmm. Maar niet te vaak.
0: Nee, snap ik.
1: En ik probeer hem ook vaak genoeg te laten weten dat ik van hem hou.
0: Ja.
1: Maar ja, het raakt me wel.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ja, nou, heel mooi. En Cat Stevens heeft daar een mooie vorm in gevonden in dit lied, denk ik.
1: Toch, hij is een groot voorbeeld voor me, mijn vader. En dit nummer geeft voor mij een beetje aan dat ik nog heel veel van hem kan leren. Maar dat hij het ook op zijn manier zelf heeft gedaan. En dat dat een grote bron van inspiratie voor me is.

0: Nou, dit kon niet missen. Het was filmmuziek. Welke film was dit, Casper?
1: Monsters, Inc.
0: Ja.
1: Een van mijn favoriete kinderfilms. Waar ik goede herinneringen aan heb met het kijken op de bank met mijn vader en mijn broertje.
0: Ja.
1: Ja, het is een nummer wat voor mij relateert aan mijn broertje. Ik kan eigenlijk niet zonder hem.
0: Nee, dat gaf je inderdaad net ook al aan. Af en toe hebben jullie ruzie en jullie denken heel verschillend over dingen. Ja. Maar
1: toch hou ik heel erg van hem. En zie ik mijn leven eigenlijk niet voor me zonder hem.
0: Ja, dat zegt dit liedje ook.
1: Ja.
0: Dat jij niks was zonder. En je gaf straks aan dat jouw broer heel erg ziek geweest is. Heb je toen erg zorgen gemaakt?
1: Ja, die hele periode heel erg zorgen gemaakt, ja. En nu ook telkens inderdaad als ik een iets van in het nieuws zie over een broertje of zo die een ongeluk heeft gehad of zo, dan relateer ik dat ook weer naar mijn eigen broertje. Niet dat hij een ongeluk heeft gehad, maar wel omdat hij ernstig ziek is geweest.
0: Ja, ja, ja. Dan slaat de schrik weer je op het hart. Volgens mij gaat het heel goed met hem, toch?
1: Het gaat heel goed met hem, ja.
0: Ja, dus dan moet je dat niet gewoon loslaten?
1: Ik moet het loslaten. Ja. Het is een proces. Het komt langzaam.
0: Ja, dat zeg je dan tegen jezelf waarschijnlijk ook. Ja. Oké. Okay. We zijn aangekomen bij je top 3. Is dat nou ook echt een top 3? Of is het, hadden alle nummers wel in een andere volgorde in je lijst kunnen staan?
1: De top 3 had ook iets omgedraaid kunnen worden. Maar
0: blijft wel binnen die 3 platen.
1: Blijft wel binnen die 3 platen, ja.
0: Wat staat er op 3 op je lijst, Casper?
1: Without You van The Kid LAROI. Een nummer wat echt heel erg gerelateerd is aan mijn vriendengroep. Van het gamen wat ik vroeger deed met veel internationale vrienden. Iedere keer wanneer we een spelletje hadden gewonnen, dan schreeuwden we naar elkaar de teksten van dit nummer. Dat we het niet zonder elkaar hadden gekund. En hoewel ik ze nu niet zo vaak meer spreek. Iedere keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik toch aan die tijd van Die gezellige avonden gamen samen.
0: En dan had je een koptelefoon op en een microfoon voor je mond waarschijnlijk. Ik probeer het me even voor te stellen. En dan heb je, dus mensen, maakt helemaal niet uit waar die zitten op de wereld. Weet je nog ongeveer welke landen dat betrof?
1: Canada, Noorwegen, Australië, Zeeland, Griekenland, Spanje.
0: Echt waar, zo de hele wereld over.
1: Ja.
0: Ja. En had je dan buiten dat in die game, dat samen met elkaar beleven, ook nog contact

0: Dit was de Bella's Finals van de Bart & Bella's.
1: Het kwam uit de film, hè?
0: Ja.
1: De Pitch Perfect.
0: Ja.
1: Wat een vrolijk nummer.
0: Ja.
1: Ik hoorde heel veel nummers langskomen. We gaan niet al die titels noemen. Is helemaal niet belangrijk. Waarom staat hij op nummer 2 in jouw lijst?
0: Omdat ik van zoveel verschillende soorten muziek hou.
1: Ah,
0: en dit
1: slim.
0: Zoveel verschillende nummers erin heeft zitten.
1: Ja, en dan pak je in één keer mee allemaal.
0: Ja, ja, het is ook mijn favoriete film. Puur vanwege de hoeveelheid muziek die erin zit. En ik echt heel erg veel muziek luister en veel van muziek hou.
1: Mm. Niet omdat er een dans in zit en jij een hele goede danser bent?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik dans wel graag een beetje mee op dit nummer, maar
1: ja,
0: niet al te veel. Nee.
1: Buiten de schijnwerpers.
0: Buiten de schijnwerpers, ja.
1: Heel leuk, iets wat in de toekomst voor jou te wachten staat, is Festijn. Dat is een nieuw woonproject, hè?
0: Ja, dat is een woonproject in de Steinenbuurt in Ede.
1: Ja.
0: Daar ben ik nog net op het laatste moment dat ze heel veel mensen zochten lid van geworden.
1: Ja.
0: En daar ga ik wonen ook.
1: En daar ben je heel, heel actief in allerlei, we gaan het allemaal niet opnoemen, maar in heel veel projecten en
0: in commissies inderdaad.
1: Commissies. En wanneer ga je daar wonen?
0: Het verwachte moment is juni volgend jaar. Dat wordt opgeleverd. Dus,
1: Oké, dus dat is al korter dan een jaar.
0: Jaar.
1: En kijk je ernaar uit?
0: Ik kijk er heel erg naar uit, ja.
1: Want je kent ook al dus een aantal bewoners die daar komen.
0: Ik ken heel veel van de bewoners.
1: Ja. Dus dat is dan al vertrouwd, zeg maar.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bijna aan het eind van het uur gekomen. Wat is jouw laatste plaat en waarom?
0: On Mendicone Hill van The Gorillaz. Het is een nummer dat heel erg persoonlijk voor me is. Waar ik het gevoel van krijg, ik ben genoeg voor mezelf. Mm. Ik kom mezelf er heel erg in tegemoet ook. Dat ik echt denk, ik hou van mezelf. Ik ben tevreden met mezelf. Ik ben er voor mezelf en dat is goed genoeg voor me.
1: Ja, dat noemen ze tegenwoordig affirmatie, hè? Dat je dat zo herhaalt. En daardoor voel je dan ook dat je dat zo...
0: Daardoor voel ik me echt genoeg, ja.
1: Ja, en dat dus het is melancholisch, dit nummer.
0: Ja.
1: En dat raakt dan dus ook dit gevoel bij jou.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat wist je meteen, dat wordt mijn plaat nummer 1.
0: Dat wist ik meteen, ja.
1: Ja. Nou, dan gaan we daar nu naar luisteren, hè?

0: En dat was de bel voor de laatste minuut. Gorillaz waren dat met On Melancholy Hill op nummer 1 in jouw lijst. Casper, is het een beetje verwacht? Is het een beetje geworden wat je verwacht had dit uur?
1: Heel gezellig was het.
0: Ja, zeker.
1: Het was fijn om hier te zijn met je, inderdaad.
0: Ja. Nou, dankjewel voor jouw ontboezemingen en een hele mooie dingen die je met ons hebt willen en durven delen. En zo zit Abba nog stiekem er nog even aan het eind in.
1: Dat is toch fijn, inderdaad. Eventjes, nog een beetje.
0: Dat moet je wel goed doen, denk ik. Oké, dankjewel. En tot een andere keer nog eens. Vandaag deed de techniek Adrie Spekkelen. Hartelijk dank daarvoor. En volgende week is hier weer een hele nieuwe Mijn Dozijn met een nieuwe gast. Blijf gewoon luisteren en wil je je opgeven? Stuur dan even een mail aan mijndozijn@eenvallei.nl. En wie weet, de komende weken ben je dan zelf de gast hier in dit programma met jouw 12 platen. Nog een hele fijne dag en graag tot een andere keer bij de andere programma's van deze zender.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hogevenen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam het ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 231. En op techniek vanavond, hij is weer terug. Den Haag schift aan Ede, Marcel Moerman.
1: Ja, goedenavond hoor.
0: Ons landje heeft een aantal plekken waar de muziek in iedere porie van de stad zit. Volendam is er één, maar zeker ook de plek waar de roots van Marcel liggen. Ja. Beatstad Den Haag.
1: Yes.
0: En we duiken vanavond in de vele muzikale pareltjes die daar vandaan komen. Marcel, ik heb er zin in. Zullen we gaan beginnen?
1: We gaan zeker beginnen.
0: Dan gaan we dat doen.

0: Harry Jekkers, cabaretier en zanger van het Klein Orkest, creëerde een alter ego, Harry Klorkenstein, wat een anagram is van de letters die Klein Orkest vormen. Om zo een ode te brengen aan zijn stad Den Haag. En dat is de stad die wij vanavond in de spotlights zetten. En een stad waar wat in het water moet hebben gezeten en nog steeds zit, want de muzikale passie blijft daar maar pareltjes van bands afleveren. En ik kan u ook even melden, de zonne-eclips is er eentje zonder soundtrack. Dus prima dat je met je brilletje omhoog gaat lopen turen. Maar zet ons dan lekker gewoon aan als muzikale ondersteuning van het geheel.
1: Want dat duurt toch vrij lang.
0: Precies. Marcel, als jij terugdenkt aan Den Haag en de tijd die jij daar hebt doorgebracht.
1: Zeker.
0: Welke muzikale herinneringen komen er dan bij jou boven?
1: Ja, de Colonering, Direct. Ik heb ze maar even opgeschreven. Shocking Blue. Earth and Fire, Doe Maar.
0: En wat was de muziek echt gewoon, kwam jij bijvoorbeeld, was er veel muziek in cafeetjes die je hoorde in die tijd? Nou, was er een leuke tent waar je altijd naartoe moest?
1: Nee, want we hadden een eigen discotheek. Ja. Dus elke zaterdagavond, vrijdagavond gingen wij naar scholen, voetbalverenigingen. Een club van 5 man. Ik heb het wel eens eerder genoemd in dit programma. Oebidoebi heette het toen de tijd.
0: Ja.
1: Dat was sjouwen, neerzetten en vooral lol maken en muziek draaien. Dus
0: wat wilde Hagenezen horen van jullie?
1: Ja, gewoon de top. De hits? De top 40.
0: Het was niet zo dat ze heel erg zeiden van het moet wel een beetje met een Haagse achtergrond zijn.
1: Nou, misschien dat het wel eens op een voetbalavond of zo gedaan werd, denk ik. Maar over het algemeen is het gewoon wat erg leeft op de radio.
0: Ja, het was wat dat betreft waren de jongeren in Den Haag net als al die andere jongeren.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat van Haagse bodem komt, is toch wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En het is veel. We gaan een klein deel gaan we ook van de namen die jij noemde gaan we aanboren vandaag. Nou zeg ik aanboren. Dat komt omdat ik het ook zie staan in mijn script. Dus dan daar ga ik altijd een beetje mijn hoofd rare dingen doen. Maar de muzikale bron in Den Haag werd voor het eerst aangeboord. Namelijk door de Indo-gemeenschap daar. In Indonesië pikten veel lokale jongeren de rock'n'roll muziek op die door Amerikaanse zenders werd aangeboden aan de soldaten die in de Pacific gelegerd waren. En een deel van de jongeren verhuisde vanwege de repatriëring naar Nederland en maakte daar de Indo-rock groot. En zeker in een plaats als Den Haag. René Nodelijk was de spil van René en his Alligators. En die zijn ontstaan vanuit een Indische kunstkring opgericht in café-restaurant Den Hout in Den Haag. En René zou uiteindelijk gitaarles gaan geven aan heel veel van de gitaristen uit de beatbands uit de latere jaren 60 en de begin jaren 70. Dus we beginnen onze muzikale reis met een live opname uit 1962 opgenomen in Den Haag. Hier zijn René en his Alligators met The Alligator Twist.

René en his Alligators die kwamen uit 1962 en dit waren de Jumping Jewels. En dit komt uit 1964 van het album A Tribute to Malaysia. Nona Nona Zamang Sekarang. En de Jumping Jewels is een typisch voorbeeld van zo'n die hele succesvolle Haagse Indo-rock scene, zeg maar. En je kent ze misschien ook, want ze waren de begeleidingsband van Johnny Lyon. En die kent u misschien wel weer van zijn hit Sofietje met een rietje op een Amster. Nou, dat zal ik maar zeggen. Ja, lieve luisteraars, al die Indo-rock bandjes waren de inspiratie voor de vele nederbeat bands die uit Den Haag kwamen. Zoals bijvoorbeeld The Motions, die op 8 augustus 1964 het voorprogramma van de Rolling Stones mochten doen voor hun optreden in het Kurhaus in Scheveningen. Hun grootste hit werd in 1965 geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. En die zou dat later nog eens voor een andere hele bekende band uit Den Haag doen. Met die hele kenmerkende stem van zanger Rudy Bennett zijn hier de Motions met Wasted Words.

0: Die andere grote hit van Shocking Blue. 1970 was dit een single, Never Marry a Railroad Man. Robbie van Leeuwen verliet al in 1967 The Motions om een bandje op te richten waarmee hij meer internationaal succes kon gaan najagen. Shocking Blue. Waarvoor hij eerst Barry Hay vroeg als zanger, maar die bedankte. Dus werd het een zangeres, Mariska Veres. En eventjes voor u, en dat u weet wat de link is met Marcel. Marcel heeft één straatje verder gewoond dan Mariska.
1: Ja, zij woonde volgens mij bij mij om de hoek in Rijswijk. Ja.
0: En wij hebben het vermoeden dat jouw puberbrein ontwaakt is doordat je haar af en toe zag fietsen naar de ouders toe.
1: Precies. Ja, het is niks geworden, maar goed.
0: Mariska Veres, wereldberoemd in Nederland als de zangeres van Shocking Blue. Vanuit de band Shocking Blue schreef onze grote vriend Robbie van Leeuwen de eerste wereldhit vanuit Den Haag. Of in ieder geval de eerste grote hit in Amerika voor een Nederlandse, of zullen we zeggen een Haagse band, namelijk Venus. Maar ook deze tweede grote hit van de band werd geschreven door Robbie van Leeuwen en mocht er zijn wat mij betreft. We gaan chronologisch even iets terug in de tijd. Want er kwam werkelijk een stortvloed aan succesvolle nederbeatbands uit Den Haag. Wat te denken van de band die van toen al producer Peter Koelewijn hun eerste kans kreeg om een single op te nemen. Dat was in 1966 en in datzelfde jaar scoorden ze ook gelijk hun grootste hit. Ik heb het over Q65 met The Life I Live.

0: oplettende luisteraar hoorde gewoon vader Jacob erin terug. Group 1850, Mother No Head was de single uit 1967. En Group 1850 was een van de meer psychedelische bands uit de nederbeat scene van Den Haag. Ze ontstonden uit de Haagse band De Klits en maakten muziek van 1966 tot 1976. Dat is 10 jaar dus. Tegenwoordig is Voorburg zowat een wijk van Den Haag. Maar ik kan me voorstellen in 1961, toen Hans Vermeulen er de band oprichtte die uiteindelijk bekend zou worden als Sandy Coast, was het denk ik nog een dorpje dichtbij Den Haag. Klopt dat, Marcel? Was het een soort lunteren ten opzichte van Den Haag?
1: Nou, het lag dichter bij elkaar al.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Altijd al een voorburg?
1: Ja, altijd. Je fietste van het ene naar het ander.
0: Het is gewoon altijd al een soort van wijk van Den Haag geweest, hoor ik net. De Sandy Coast. Ze vallen hoe dan ook onder de Haagse bands. En dit is een van hun grootste hits. Hier zijn de Sandy Coast met Capital Punishment.

rock, pop, psychedelica. Het vond allemaal haar weg in de Haagse nederbeat scene. Maar ook zeker de blues. Niet in het minst via Livin' Blues en hun Wang Dang Doodle uit 1970. Samen met QB and the Blizzards waren in die tijd Livin' Blues en hun de allergrootste bluesbands in Nederland ever ooit. We gaan naar de twee grootste Haagse band, lieve luisteraars, die uit die nederbeat periode kwamen. En dan gaan we beginnen met de band rondom de Haagse Christina Henrietta Kaagman, beter bekend als Journey Kaagman. Ze werd geboren op 9 juli 1947 en onlangs op 31 juli 2026 overleed deze beroemde Nederlandse zangeres, die naast zangeres van Earth and Fire ook directeur was van Stichting Konamus en later Stichting Buma Cultuur, waarin ze zo ontzettend veel betekend heeft voor alle Nederlandse artiesten. Het volgende nummer is een eerbetoon aan haar en aan de grote vrouw die zij was voor de hele popcultuur in Nederland, maar zeker als zangeres van Earth and Fire. Hier is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, misschien wel van hun allerbeste, allergrootste, meest verkochte, bekendste album ooit, Moon Tan uit 1973. De Golden Earring met ja, die wereldhit Radar Love. Ze mochten uiteraard niet ontbreken. Ze zijn denk ik het grootste exportproduct uit Den Haag, maar ook gelijk het grootste wereldwijde succes uit Nederland op muzikaal gebied. En wie denkt dat ze vooral lekker in hun eigen tempo met de rest mee opkwamen, die zit erna. Want tegen de tijd dat de Earring dit opnam, hadden ze al voor heel veel van de bands die u al voorbij heeft horen komen, geproduceerd of meegespeeld op de albums of nummers geschreven. De Golden Earring was niet alleen zelf heel groot, maar zat ook zo diep in de Haagse muziekcultuur verweven dat ze ook veel andere acts uit hun geboortestad meehielpen om groots te worden of groots te maken. Ja, ik zei net tegen jou, we hebben de Long Versions uitzending gedaan. Daar kwam ook

0: Golden Earring voorbij. En dan probeerde ik altijd de meest logische keuze juist te ontwijken. Maar als je een uitzending over Den Haag maakt, dan moet Radar
1: dan,
0: Love.
1: Dan is dit hem wel.
0: Dat is toch wel.
1: Ja, ja, eens.
0: Dit is het bijna het Haag. Den Haag heeft zijn eigen volkslied, geloof ik. Maar als dat het niet was, dan kon dit het wel worden, toch?
1: Ja, eens.
0: Ja.
1: Maar je kent ook het gezegde van de Hageneest. Waarom het een ooievaar heeft als symbool.
0: Nee, heeft dat dan te maken met die ooievaar op de Vijverberg?
1: Waarom? Nou ja, geef het. Hij zal ergens moeten landen ja. in Den Haag.
0: Ja.
1: Maar het is ruim in de veren en een grote bek.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch wel typerend, de ooievaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zag pas een filmpje voorbij komen over een echte Hagenees met zo'n matje achter in de nek, weet je wel. Die werd geïnterviewd en er werd een vraag gesteld, Amsterdam of Rotterdam? Hij zei, dan doe dan maar Rotterdam. En toen had hij mijn hart ook al gestoken.
1: Ja.
0: Ja, lieve luisteraars, het Nederbeat tijdperk, daar kwam natuurlijk ook een eind aan. En dat was zo'n beetje, zeg maar, eind jaren 70. Toen stopte dat met populair zijn. En al die Haagse bands die dus eigenlijk allemaal een cultuur hadden neergezet waarin je heel makkelijk zo'n Nederbeat bandje kon beginnen en elkaar ook helpen om groots te worden. Die moesten ineens zich gaan mengen in heel veel andere muziekstijlen die hip en trending waren. Want de jaren 80 kwamen eraan. En we weten allemaal dat dat was heel iets anders dan de jaren 70. Ik heb straks in de tweede uur nog heel veel meer bands uit Den Haag. En dan gaan we ook een beetje chronologisch verder. Dus worden ze ook steeds wat moderner voor de jonge mensen die luisteren en denken, Harry, kan je nou alleen maar oude meuk draaien? Nee, er komt straks ook nog hele moderne spul voorbij. Maar we gaan afsluiten met zo'n band die gewoon feilloos zijn eigen weg vond in die nieuwe muziekstromingen van de jaren 80. Met een kale zanger, ik ben zijn naam even kwijt, maar een hele kale kop had hij. Nee. Dat gaan we u in het volgende uur vertellen, ja. Hoe die ook alweer heette. Ik heb het over de band Grupo Sportivo. En die hadden in 1979 een single waar ze zich heel lekker afzetten tegen de disco. Dat zou je niet denken als je de titel hoort. Hier is Disco Really Made It.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mensen.

0: De eerste keer dat wij van Starzone 45 hoorden was met deze single met de Beatles medley. De Hagenees Jaap Eggermond was niet alleen de tweede drummer van de Golden Earring van 1965 tot 1969, maar als producer ook de man achter Starzone 45. Door Nederlandse artiesten bekende deuntjes opnieuw laten inzingen en die tot medleys mixen. En zo creëerde hij een wereldwijd hitfenomeen. En hoewel hij met de Earring nooit de nummer 1 positie in de USA haalde, die deden dat met Cesar Zuiderwijk, lukte het hem met dit concept wel, Starzone 45. Jody Pijper die doet dat bekende Starzone 45 zingen. Dat is een hele kenmerkende stem. En wat moet ik nog even terugkomen op, hoe heet nou die zanger van groep Sportivo, waar we het eerste uur mee eindigden. Oh ja. Hans van den Burg. Inmiddels komt de zon weer terug, lieve luisteraars. Zie, hij heeft ons niet verlaten. Blijf lekker luisteren, gewoon naar de radio. En als je af en toe nog wil kijken hoe hij terugkomt, prima. Doe je ding. Marcel, jij kent de playlist. Van alle bands die we vanavond draaien, wil ik graag horen van jou, jouw persoonlijke top 3 in willekeurige volgorde.
1: Ja, nou, dan heb ik Golden Earring.
0: 1.
1: Direct.
0: 2.
1: Anouk.
0: 3. Ja, dan weten de mensen al 2 die nog moeten komen.
1: Ja.
0: Maar dat mocht ook, want daar heb ik het voor gevraagd. Als jij hoort dat een bandje uit Den Haag komt, gaat er dan automatisch de oren iets wijder open?
1: Dan word ik wel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat prikkelt
1: dat meer
0: nog steeds.
1: En dan, ja, je gaat dat toch een beetje omarmen. En dan hoop je eigenlijk dat het zo blijft.
0: Ja.
1: Dat is wel de must.
0: Ja, ja, ik denk dat ik weet inmiddels wat er vandaag de dag nog uit Den Haag komt. Wat er ook in dat water zit, het is nog niet opgedroogd, kan ik je zeggen.
1: Nee, dat hoop ik ook. En anders loop ik vooruit op jouw programma. Dus dat komt dadelijk wel.
0: Nee, ja, ik kom bij je terug. 100%. Ja. Lieve luisteraars, de jaren 80 en 90 leverden heel veel bands af uit Den Haag die, wat mij betreft, zwaar ondergewaardeerd bleven. Zeker als je het vergelijkt met de Nederbeat-periode die we al gehad hebben, of de artiesten van vandaag de dag. Maar vanavond gaan we ze zeker belichten, want dat verdienen ze. En dan gaan we beginnen met een new wave band, de Urban Heroes, die niet alleen nationaal, maar ook internationaal 3 hitsingles en 3 hele succesvolle en overigens ook hele goede platen afleverden. En die gingen niet alleen met Herman Brood en de Earring toeren, maar ook met internationale grootheden als Joe Jackson en de Stranglers bijvoorbeeld. Nou, dan moet je toch wel wat gepresteerd hebben. Dit was hun eerste hitsingle. Hier zijn de Urban Heroes 1980 met Get It.

Ja, we zijn inmiddels aanbeland in 1986. Drie van de leden van Urban Heroes startten in 1985 de band Boom Boom Mancini. En die naam kwam van de bijnaam die professioneel bokser Ray Mancini had. Ze werden een van de meest ondergewaardeerde bands uit Den Haag ever, wat mij betreft in ieder geval. Geproduceerd door George Kooijmans en Barry Hay, daar heb je ze weer. En op deze hitsingle geassisteerd door niemand minder dan Bertus Borgers. Deze band had zo ontzettend veel meer verdiend. Maar veel verder dan dit hitje kwamen ze helaas niet. En vanaf 1989 ging de aandacht van de drie weer vol op Urban Heroes. Een band die je qua naam misschien uit het zuiden des lands zou verwachten, maar die toch echt uit Den Haag komt. Een heerlijke en eerlijke rockband. Vandaag de dag bestaande uit zanger-gitarist Henk Korn, bassist Peter Konings en drummer Henk Jonkers. Ik heb het over Hallo Venray en hier zijn ze met Slow Change.

0: Van het album Meer uit 1999 hoorde je Grof Geschut met Moe. Van 1997 tot 2002 probeerde de Nederlandstalige rockband Grof Geschut mee te liften op het succes van bands als The Scene, The Dijk, The Truck and the Keks. Of van latere adepten, Bluff, The Kast, Volumia. Maar op een of andere vage reden is het ze uiteindelijk nooit gelukt. Terwijl hun liedjes wat mij betreft niet onderdeden voor die van eerder genoemde bands. En ik heb alle twee hun cd's in de platenkast staan. Maar het had deze uitzending nodig om mij te realiseren dat Grof Geschut gewoon onder de Haagse bands valt. Dit waren twee blokjes van twee die wat minder belletjes deden rinkelen bij jou.
1: Ja, zeker de laatste die kende ik niet.
0: Nee. Maar het past toch wel allemaal een beetje in die Haagse mood, sfeer.
1: Ja.
0: Een beetje rock and roll.
1: Precies.
0: Lekker, ja. Want we gaan nu, denk ik, naar nummers van bands die jij genoemd hebt. Dus dan moeten ze ook wel gewoon bekend zijn voor jou. Nee, als je dit niet kent. Want, lieve luisteraars, welke succesvolle Haagse act hielpen de lokale muziekscene dan wel het nieuwe millennium in? Die zijn er zeker. De Haagse Anouk Theeuwe wordt in 1995 opgemerkt door Alfred Lagarde. Die mixt voor haar een paar demo's en die komen weer onder de aandacht van Barry Hay, zanger van The Golden Earring, daar is hij weer. Hij ziet haar zingen op het Zeehelden Festival in Den Haag. Bekend festival, Marcel? Zeehelden Festival?
1: Nee, zeg maar ook niet.
0: En besluit een nummer voor haar te schrijven samen met George Kooijmans. En dat nummer wordt Mood Indigo. En vanaf daar gaat alles fast forward met Anouk. Ze tekent bij Dino Music haar eerste platencontract en brengt in 1997 haar eerste single uit van haar debuutalbum Together Alone. En de rest, zoals ze zo mooi zeggen, is historie.
1: Precies.
0: Hoe zeg je dat op zijn Haags? Historie.
1: Historie?
0: Weet ik wel.
1: Nee, dat kunnen wij niet even nadenken.
0: Ik denk dat iedereen het volgende nummer kent en zo niet, dan moet je even onder de steen vandaan kruipen waar je onder gezeten hebt. Hier is Anouk met Nobody's Wife.

Anouk is Kane, zo'n typische band die de Haagse muziekscene het nieuwe millennium in hielp. Rain Down On Me van het album What If uit 2003. In 2025 viel het doek definitief voor deze hele grote Haagse band. Ooit ontstaan in 1998 toen gitarist Dennis van Leeuwen met zijn reggae-bandje optrad in de strandtent van zanger Dinant Woesthof. Ze raakte aan de praat en al gauw was Kane geboren. Ze werden vaak vergeleken met U2, maar misschien wel vooral omdat ze U2 coverden tijdens hun Marlboro Flashback Tour. Weet je dat nog, dat we Marlboro Flashback Tours hadden? Sowieso een sigarettenmerk die concerten promoten. Dat kan tegenwoordig ook absoluut niet meer. Nee. Dit nummer, Rain Down On Me, was ongetwijfeld hun meest herkenbare hit, denk ik. Lieve luisteraars, we hoppen nog even bijna 20 jaar verder in de tijd. Want vandaag de dag zijn Haagse bands weer helemaal hot en happening. Sinds 2019 vormen Boas Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen de nederpopband Gold Band. Met voorlopig deze megahit uit 2021 als absoluut hoogtepunt. Hier is een noodgeval.

0: Oh, ja, stop. Dat is...
1: Oh, we zitten mij te veel te praten.
0: Ja.
1: Mag je deze eerst even uit? Want daar moet ik nog wat over vertellen ook.
0: Ja, we zijn nu in denk ik helemaal van ons apropos.
1: Ja, nou dat komt. Dit is zo'n, wij zijn niet van de rap. En rap schijnt ineens heel erg spontaan te moeten stoppen.
0: Dat zie ik ook in de tekst staan. 0 seconden over.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je wel opletten, hè.
1: Dit is niet ons ding, lieve luisteraars. Je hoorde Frenna. Tenminste, voordat dat andere nummer begon, hoorde je Frenna met Paparazzi, een single uit 2024. En Frenna is de artiestennaam van rapper Francis Eduzij uit Den Haag. En rap is niet mijn ding, dat zei ik net al. Maar qua populariteit mocht hij in de lijst van vanavond absoluut niet ontbreken. In 2015 was hij bijvoorbeeld winnaar van de popprijs op Noorderslag. En dat word je niet zomaar. Oké, lieve luisteraars. Ik wil nu even met u naar een Haagse band die absoluut niet bekend is bij het grote publiek. Maar die dat volgens mij wel zou moeten zijn. Dus ik ga nu gewoon een stukje onbeschaamd zitten pluggen. Sinds 2009 bestaat de rockband Soul Sister Dance Revolution uit Den Haag. Ze traden ooit op in De Wereld Draait Door en stonden in het voorprogramma van bijvoorbeeld Imagine Dragons. Daar gaat iemand aan. Daar gaat iemand aan, zie.
0: Nou ga ik aan. Ja.
1: En hun debuutalbum Playground Kids werd geproduceerd door Direct-bassist Bas van Wageningen. En toch kennen de meeste mensen deze band nog niet. Na vanavond hopelijk in ieder geval een paar mensen meer, want deze band verdient volgens mij echt een grote doorbraak. Ze hebben een internationale sound, hebben een eigen geluid en ze zitten vol Haagse brani. Dus zeg ik, oordeelt u zelf. Hier is Soul Sister Dance Revolution met Hearts.

0: Soul Sister Dance Revolution van het album Playground Kids hoorde je Hearts. Marcel, mag ik jouw wijze oordeel hierover? Goed bandje?
1: Ja, ik zou zeggen vooral doorgaan.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat dit in het voorprogramma van Imagine Dragons vind ik ook heel logisch als je dit nummer hoort.
1: Zou ik er ook heen gaan.
0: Ja, hè?
1: Nee, erg lekker.
0: Ja, dat dacht ik. Dan is het tijd voor de Haagse grootheden van vandaag de dag. Het moment waarop Marcel reikhalzend naar uit heeft gekeken. Er zijn weinig bands, lieve luisteraars, die kunnen claimen dat ze net zo groot zijn als de Golden Earring. Maar Direct, met de Edenaar Marcel Veenendaal als frontman, is hard onderweg om dat te kunnen gaan zeggen. Hier zijn ze uit 2022, Direct met Through the Looking Glass.

0: Son Mieux. Multicolor. Uit 2022. En dat is een Haagse band voor de huidige generatie. Die van Angelina van Hunnik, zullen we maar zeggen. Onder leiding van Camille Meijerzonne heeft deze band in een hele korte tijd de harten van jonge muziekliefhebbers, festivalgangers en DJ's in Nederland veroverd. En terecht. Marcel, ik ga jou eerst even bedanken. En ik wil weten, heb jij genoten van deze muzikale trip door jouw hometown?
1: Ik vond het een heel leuk item eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Dus zoek nog eens een paar steden op.
0: U heeft genoten, hè?
1: Ja,
0: ja, maar deze was wel een heel beetje speciaal voor jou, hè?
1: Ja.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan staan Peter en ik stil bij de vele muzieknummers die de gruwelen van de oorlog beschrijven. Om van ons uit nog maar één keer dat o zo belangrijke statement te maken. Make love, not war. Of misschien make music, not war. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met dezelfde Hagenees als waar we mee begonnen, Harry Jekkers. Zijn bandje Klein Orkest hield het midden tussen nederpop, cabaret en kleinkunst. Verantwoordelijk voor prachtige nederpopklassieker Over de Muur, maar zoveel meer moois ook. Hier is Klein Orkest met Later is al lang begonnen.

0: van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook daarbuiten. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. Deze week staan we stil bij een bijzondere mijlpaal. 30 jaar Jan Smit, wat ooit begon met een jonge jongen uit Volendam die Nederland wist te raken met zijn stem, groeide uit tot een indrukwekkende carrière vol muziek, televisie en onvergetelijke momenten. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid met zijn liedjes van Ik zing dit alleen voor jou, Alleen en Laura tot Vrienden voor het leven. En Als het morgen is gekomen. Jan Smit wist zich steeds opnieuw uit te vinden en bleef al die jaren dicht bij zichzelf en zijn publiek. In het komende uur nemen we u mee naar een muzikale reis langs de mooiste momenten uit zijn carrière. Grote hits, geliefde klassiekers en natuurlijk ook enkele van zijn recentere nummers komen voorbij. We hoorden zojuist Ik zing dit lied voor jou alleen. Met deze gevoelige ode aan zijn oma veroverde de 11-jarige Jan Smit in 1997 heel Nederland. Het werd zijn eerste nummer 1 hit en betekende de grote doorbraak van de jonge Volendammer. We gaan verder met Als de morgen is gekomen. Dit was de eerste single van het album Op weg naar geluk en werd uitgebracht op 25 augustus 2006. Het nummer groeide uit tot een enorme hit en was Jan Smits eerste nummer 1 hit sinds hij onder de naam Jan Smit optrad. Nadat hij eerder als Jantje Smit succesvol was geweest. Daarmee bewees hij dat ook volwassen artiest vaste plaats aan de top van de Nederlandse muziekwereld had veroverd. Hier is Jan Smit met Als de morgen is gekomen.

hoorde zojuist Laura. Dit lied verscheen in het najaar van 2005 als derde single van het album jansmit.com. Jan schreef het nummer voor zijn goede vriendin Christine Bootsman, die begin 2005 op 25-jarige leeftijd overleed. Nadat Jan het lied had gezongen in een televisieprogramma en het heel veel indruk maakte op het publiek, werd besloten het als single uit te brengen. Het groeide uit tot een van zijn meest persoonlijke en geliefde nummers uit zijn carrière. We blijven in het jaar 2005 met een nummer dat voor veel mensen symbool staat voor vriendschap, vrienden voor het leven. Dit lied werd in maart 2005 uitgebracht als enige single van het album jansmit.com en het nummer werd geschreven door Jan Smit samen met Simon Keizer en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit zijn repertoire. Daarnaast werd het gebruikt als titelsong van de succesvolle realityserie Gewoon Jan Smit, waarin kijkers een kijkje kregen in het leven van de Volendamse zanger. Hier is Jan Smit met Vrienden voor het Leven.

Dat was Cupido, een van de grootste hits uit de periode rond het album Op weg naar geluk. Het nummer verscheen op 17 november 2006 als tweede single van dat album en werd geschreven door Jan Smit en Simon Keijzer. Het groeide uit tot een nummer 1 hit en behoort nog altijd tot de populairste nummers uit zijn repertoire. Jan was niet alleen in Nederland populair. Als jonge artiest trad hij ook op onder meer in België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk en bouwde zelfs een succesvolle internationale carrière op. We gaan verder met Dan volg je haar benen, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2007. Het nummer werd op 26 oktober 2007 uitgebracht als eerste single van het album Stilte in de Storm en kwam direct binnen op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Een ander leuk weetje is misschien dat op datzelfde single stond ook Calypso, een bijzonder duet met de Amerikaanse zanger John Denver. Daarmee werd Jan Smit als de eerste artiest die een postuum duet met Denver uitbracht. Jan Smit met Dan volg je haar benen.

Leef nu het kan, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2010. Het nummer verscheen als voorloper van het album Leef en werd geschreven door Jan Smit zelf. In het lied staat een positieve boodschap centraal. Geniet van het leven en haal eruit wat erin zit. Ook de videoclip viel op. Die werd opgenomen in Disneyland Paris en kreeg bovendien een speciale 3D-versie, waarmee het de eerste Nederlandse muziekvideo in 3D werd. We gaan verder met Stilte in de Storm. Een bijzondere hit uit 2008. Het nummer was de tweede single van het gelijknamige album Stilte in de Storm. En verscheen nadat Jan was hersteld van zijn stemproblemen en een operatie aan zijn stembanden had ondergaan. Voor Jan betekende dit nummer een belangrijk moment in zijn carrière. Want na een moeilijke periode liet hij horen dat hij terug was. En hoe? De single groeide uit tot een grote hit en bereikte de eerste plaats in de single Top 100. Daarnaast werd het nummer gebruikt als titelsong van de Nederlandse film De Brief van de Koning. Hier is Jan Smit met Stilte in de Storm.

Ja, echte vrienden. Het succesvolle duet van Jan Smit samen met Gerard Joling uit 2012. Het nummer verscheen op 24 mei 2012 als voorloper van het album Vrienden van Jan Smit. Het lied gaat over een bijzondere vriendschap tussen beide artiesten en werd geschreven door Jan Smit samen met Tol en Tol. Naast de zanger is Jan ook een bekende televisiepresentator. Hij presenteerde onder meer De Beste Zangers, Sterrenmuziekfeest, Op het Plein en verschillende uitzendingen rond het Eurovisie Songfestival. En dan gaan we dan Hou Je Nog Steeds Van Mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum als artiest en maakte deel uit van het verzamelalbum 15 jaar hits. Met dit lied voegde Jan opnieuw een nummer 1 toe aan zijn carrière.

0: is Gezellig Hollands.
1: We hoorden zojuist van Hou je nog steeds van mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum en artiest en maakte deel uit van een verzamelalbum 15 jaar hits. We gaan verder met tussen jou en mij een bijzondere samenwerking tussen Waylon en Jan Smit, die voort uit de duet van de artiestennaam Willem en Jan gebruikte. Het nummer verscheen in juni 2022 en stond zowel op het album Gewoon Willem van Waylon als op Boven Jan van Jan Smit. Waylon had het nummer al geschreven en vond het een perfect zo passen als duet. Daarbij dacht hij direct aan Jan Smit. Hoewel de twee artiesten elkaar al kenden, was dit hun eerste gezamenlijke hitsingle. Hier zijn Willem en Jan met Tussen jou en mij.

Ja, dat was Die man is verliefd. Een vrolijke samenwerking tussen Jan Smit en de 3J's uit 2024. Het nummer verscheen op 14 juni 2024 en betekende de eerste gezamenlijke single van deze Volendamse vrienden. Hoewel Jan Smit en de 3J's elkaar al tientallen jaren kennen, regelmatig samen op de televisie te zien zijn en een hechte band hebben opgebouwd, hadden ze nog nooit samen een single uitgebracht. Met Die man is verliefd kwam daar eindelijk verandering in. Jan Smit heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot veel meer dan alleen een zanger. Van 2015 tot en met 2018 maakte hij deel uit van de internationale schlagertrio Club Draai. En sinds 2017 is hij bovendien lid van de Toppers. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het Eurovisie Songfestival als commentator en presenteerde hij het festival in 2021 vanuit Rotterdam. Ook was hij van juli 2022 tot en met november 2023 voorzitter van FC Volendam. We gaan verder met Tranquilo, een van de recente hits van Jan Smit. De single verscheen op 6 juni 2025 en werd geschreven door Jan Smit samen met Ellen Clark. Hier horen we Tranquilo.

Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen, bijna aan het einde gekomen van dit speciale uur van Gezellig Hollands. Helemaal in het teken van 30 jaar Jan Smit. We hebben een prachtige muzikale reis gemaakt van de jonge Jantje Smit met Ik zing dit lied voor jou alleen, tot recente hits als Tranquilo. We hoorden de grote meezingers, de gevoelige ballads, bijzondere duetten en de nummers die Jan Smit hebben gemaakt tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. 30 jaar lang heeft Jan Smit een vaste plek veroverd in de Nederlandse muziekwereld als zanger, presentator en entertainer en heeft hij generatie fans weten te raken met zijn muziek en verhalen. We sluiten deze bijzondere uitzending af met het nummer Samen. Een recente single van Jan Smit, het nummer, verscheen op 31 oktober 2025 als opvolger van de zomerse hit die we net hoorden, Tranquilo. Voor het schrijven van dit lied werkte Jan opnieuw samen met Alan Clark. De boodschap van het nummer is duidelijk. Ondanks onze verschillen kunnen we elkaar altijd vinden in wat ons verbindt. Namens Gezellig Hollands en Even Leijen, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En voor nu sluiten we af met Jan Smit, Hier is Samen. En daarna als toetje inderdaad, Als je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ook in deze aflevering weer bekend en iets minder bekend door elkaar. Ja. En afgelopen week kwam daar ook het bericht van het droevige overlijden van Journey Kaagman van de Nederlandse band Earth and Fire. Als liefhebbers van de muziek uit die tijd kunnen we natuurlijk daar niet omheen. Daarom wat extra aandacht voor die band en Journey. En we beginnen met een nummer 3 notering van ze uit 1973. Maybe tomorrow, maybe tonight.

De regenrand van de Temptations, 1967, I Wish It Would Rain. En ik sluit me daar helemaal bij aan. Wat een ellende in die droogte. Alice Cooper, ja, dat was een bekende zanger die ook al een aantal mooie hits had. Onder andere Schools Out. Nou is het een beetje later, vakantie zijn nog weer bijna afgelopen. We gaan toch maar draaien.

Roberta Flack en Donny Hathaway. Dat was Where is the Love? En dan zijn we toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Nou ja, Bekend van Onbekend. Wild Thing van de Trucks was een nummer 5 notering in 1966 voor deze Engelse band. Een groep uit Amsterdam, de Irvians, die maakten er iets anders van. Waar haalt Abraham de Mosterd? Nou ja, fijn, u hoort het vanzelf. Een compleet andere versie in een tekst die helemaal niet op de originele lijkt, maar wel heel leuk. Waarom?

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

John Lennon en Jealous Guy. Ja, hij draait van de LP hier. En die LP, er staat op dat hij quadrofonisch is. Ja, dat is zo'n geluidsexperiment wat uiteindelijk nooit echt wat geworden is. Ook al was de kwaliteit nog zo mooi. Stereo vanuit 4 kanalen in plaats van 2 kanalen. Terug naar 1965 met Petula Clark, Downtown.

Heerlijke muziek uit 1967, The Small Faces met Ichiku Park. Normaal gesproken rond het half uur in dit programma altijd de jingle van de week. Een jingle van een zeezender of een andere zender die ooit in de jaren 1960 tot 75 gedraaid heeft. Maar vanwege het overlijden van Johnny Kaagman dacht ik, nee, ik ga nu gewoon lekker twee platen van Earth and Fire draaien om die prachtige stem en die schitterende samenwerking tussen die goede zangeres en die band nog eens even voor het voetlicht te brengen. Ik draai twee nummers van ze en het begon bij Earth and Fire met eigenlijk een afdankertje van George Kooijmans, u weet hem, van The Golden Earring, die wel voor die band uit Den Haag, die je in hun voorprogramma zou spelen, nog een leuk nummer had. Het heette Seasons. En dat was meteen een schot in de roos, want binnengekomen in de top 40 in januari 1970... werd het meteen een nummer 2 notering. Het begin van het succes van Earth and Fire en daarmee ook voor Johnny Kaagman.

De eerste plaat van Earth in Fire was in feite de eerste single die de top 40 bestormde. En in de periode tot en met 1974 zouden alle nummers die Earth in Fire op single uitbracht in de top 10 eindigen. Daarna werd het vlot minder. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat er niet meer een zender was die zich volledig toelegde op top 40 muziek. Ja, wel de, na het verdwijnen van de zeezenders, Hilversum 3. Met op de vrijdagmorgen de muzikale fruitmand. Jawel, want dat was ook populaire muziek. Enfin, laat ik maar geen wonder gaan openrijden. Het duurde tot 1979 voor Earth and Fire weer een serieus hit had met het nummer Weekend. En daarvan kun je je ook nog afvragen of het succes mede te danken was aan dat beroemde blauwe pak van Journey. Maar Journey was veel meer dan het blauwe pak. Dat heeft ze ook later nog bewezen door haar activiteiten voor Nederlandse artiesten. Om te zorgen dat zij een eerlijke boterham konden verdienen. En niet zoals vaak in de jaren 60 en 70 gebeurde. Met een smerig werkcontract eigenlijk geen cent verdiend aan grote hits. Ik noem twee voorbeelden. Zen met het nummer Hair en George Baker met zijn Selection. En Little Green Bag, waarvan ze zelfs nog voor de opname hebben moeten betalen. In plaats van dat ze dat hebben gekregen. De allereerste nummer 1 hit van Earth and Fire was een nummer dat de hitlijst in 1972 vlot beklom. Het stond er 14 weken in en inderdaad op nummer 1, Memories.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Ja, zo gaat het helaas ook in de liefde. It's Over, dat was Roy Orbison. Altijd wel in de zomer een zomerplaatje draaien. Dus ook deze keer weer. In the summertime, dit is Mungo Jerry.

Lemon Pipers en Green Tambourine. Dat hem op een verzamel op op het Kama Sutra label met de titel Remember. In 1963 was dit een hit voor Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

Oh, zo herkenbare geluid van The Beach Boys met Do It Again. Nou, dat nog een keertje doen, dat laten we dan voor de volgende keer, want we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Of heeft u een idee voor de september speciale uitzendingen? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Trouwens, voor de eerste week van september is er al een speciale uitzending gepland. Namelijk, u kunt het raden, over Earth and Fire. We gaan daar met een plaat van de Maastrichtse band The Walkers. Ze hadden in 1971 een grote hit met het nummer There's No More Corn on the Brussels. Graag tot volgende week.

0: 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 6 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

Je luistert naar 12 Inch.

0: overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Ja, en deze week zijn we gestart met The Real Thing en You To Me Are Everything. Daarna was de beurt aan Bruni Pagin met Fantasy. Vervolgens hoorden we Grace Jones met Pull Up To The Bumper.

William Defoe met Be Thankful For What You Got. Vervolgens hoorden we Giorgio met Lover's Lane. En daarna was de beurt aan de Grandmaster Flash met The Furious Five en The Mischief. Vervolgens hoorden we Michael Jackson met Wannabe Starting Something. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vlugje trends. En deze week was dat The Matrix met Protect the Innocent. Samenstelling Adrie Speckley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Muziek van de Britse band Temples, you're Strange or Be Forgotten. Dat komt uit 2017. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music. Voor deze dinsdag 3 februari. Vandaag is aflevering 90. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van een band. Ja, nee, je zou natuurlijk als band zijnde ook gewoon een naam kunnen kiezen die meer een verwijzing lijkt te maken naar voedsel dan naar muziek. Nou, de Amerikaanse band Finger Foods, die doet dat. De vierkoppige band komt uit Nashville, Tennessee. De muziek van deze indie band bevat elementen van country, folk en noise. Hun debuutalbum genaamd Detroit is op 17 januari jongstleden verschenen. En op het album ook de single Escalator. En die hoor je nu in een nieuwe aflevering dus van Abelia Music. Wees welkom.

Door de Australische indie folkband Boy and Bear met Where Does Life Begin. Dat komt uit 2025. Dan gaan we nu weer naar Splik Splinter nieuwe muziek, zou ik haast willen zeggen. Nou ja, of dat helemaal waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, nieuw genoeg. In 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkles opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft de teller qua studioalbums al op 10 staan. En de laatste verscheen in 2024. Dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is nog niet bekend, maar wel is er een nieuwe single genaamd Money. Waarop Arkles samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. En die hoor je nu dus, Money van Arkles.

Muziek van de Australische singer-songwriter Gordy. Dat schrijf je met een G en een I. En dit zijn de Snuts uit Schotland met Millionaires.

Als ik me niet vergis, deze band opgericht in 2015 uit Schotland. Dus de Snuts hoorde je met Millionaires. En dat plaatje komt uit 2024. Daarvoor dus nog Gordy met Sandwiches. En die hoorde je niet zomaar. Die hoorde je namelijk in de AO2SK mix. En dat is een plaatje uit 2020. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, dan kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het over de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale en daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte daarmee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie-pop om precies te zijn en volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

Ze werken aan de muziek vanuit Manchester, deze Engelse band genaamd Everything Everything. Hoorde je, hoorde ze met Night of the Long Knives uit 2017. En daarvoor hoorde je dus ook nog nieuwe muziek van de Amerikaanse Jack Pleasant. Zijn nieuwe single die heet I Remember. De vijfkoppige band Madwoman is ontstaan in de moerassen van Gainesville in Florida. Zoals ze zelf zeggen ook trouwens. De band combineert een elektronische muziek met echte live instrumenten. De eerste single verscheen in 2019, waarna in 2021 hun debuut-EP verscheen. Of en wanneer een heel album gaat uitkomen is niet bekend. Wel is er een nieuwe single en die heet Daylight. En die hoor je nu hier bij 1 van 1.

Afkomstig van het album Skellig van deze Britse singer-songwriter David Gray. Je hoorde Heart and Soul uit 2021. En daarvoor hoorde je dus ook nog de nieuwe single van Mad Woman. En die heet Daylight. Zometeen de huidige single van The Kings of Leon. Maar allereerst Katie J. Pearson. Dit is Beautiful Soul. En dat komt uit 2020.

Je luistert naar Eén Vallei, naar het programma Abelia Music om precies te zijn. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van uit Bristol, Engeland dus, afkomstige Katie J. Pearson met Beautiful Soul. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Een echte familieband van de Follow Hill Brewers en Neef, moet ik zeggen. Uit Nashville, ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland en in 2024 verscheen alweer album nummer 9. Na het studiealbum verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente verscheen op 7 oktober. Nee, zo 7 november moet ik zeggen. 2025 dus, met als titel EP number 2. Ik heb het over The Kings of Leon. En de single To Space, die dus ook op die EP staat.

0: Beetje raar einde van deze plaat, want hij loopt ineens af. Maar hij is nog niet eens afgelopen. Maar goed, waarom ze dat hebben bedacht? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, het is zo.
1: Gitaren, check. Drums, check. Keyboard, check. Abedial Music,

Jorda, de Britse singer-songwriter Yves Wilder. Ze komt uit Londen. Begon met het schrijven van muziek toen ze 8 jaar oud was. Op haar 16e kwam ze met haar eerste EP die ze onder eigen beheer uitbracht toen destijds. Dit voorjaar moet haar debuutalbum gaan verschijnen. Als voorloper kunnen we in ieder geval vast genieten van de single Everybody Talks. En die hoorde je zojuist als laatste plaat van Bailey Music voor deze week. Dus dank je alvast voor het luisteren. En mocht je alles nog rustig op je gemakje willen nalezen, dan kan je dat doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet met een korte beschrijving. En ook nog met een beetje geluk een videoclip naar YouTube erbij. Of als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus ga zeker even kijken op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook mogelijkheden om te reageren op dit programma, mocht je daar behoefte aan hebben. Goed, dan gaan wij naar een Franse singer-songwriter. Die heet Emma Castellino. In 2023 kwam ze met deze single genaamd But That's Okay. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dan mis je toch die... Of mis je dat helemaal
1: niet? Nou, dat mis ik helemaal niet.
0: Gerrit is niet dit verjaardag. En ik ben er weer voor het eerste 6 weken. En dan dacht ik lekker gezellig met Dirk. En er zitten daar 2 kneuzen aan de overkant.
2: Oh, spreek voor jezelf.
0: De sport kennen en de militair.
3: Wat dan?
4: De militair.
3: Bek houden.
0: Die zitten hier weer, die zijn wel weer gewoon binnengetreden. Op een gegeven moment moeten we gewoon naar het bestuur toe, dat ding. Dat we op een gegeven moment gewoon die deur op slot gaan doen, of niet?
1: Nou, ja, kijk. Hun steden toch wel een beetje onze aandacht. Want ja, wij zitten helemaal in de radio natuurlijk. En hun vragen wel veel aandacht. Het zijn net 2 kleine kinderen.
2: Dus wij worden eerst uitgenodigd hier zo. En dan vervolgens krijgen we dit te horen.
3: Het is echt alsof er een mes in je rug wordt gestoken. En hij wordt er nog een keer uitgetrokken om hem vervolgens opnieuw terug te proppen.
0: Ja, even correctie. Niemand heeft Sven uitgenodigd.
2: Jawel.
3: Jawel, jij.
0: Nee. Mauw is uitgegroeid Dirk. En Sven kwam mee.
3: Hey, is goed even. Ja. Ik zweet straks wel die broodjes dunner zelf op.
2: Maar het is toch jammer dat jullie ons...
0: Hey, maar hebben jullie het thema van deze week al gehoord?
2: Jan Smit.
0: Nee. Maar dat heeft Adem Spekleeg gedaan vorige afgelopen dinsdag.
2: M&M.
0: Hollands. Nee.
3: Heideweek.
2: Over M&M's Wat?
0: Volendam.
2: Oh, Volendam. Ja, dat klopt ja. Ja, dat wist ik.
0: Want ik was bij het mooiste concert van heel de wereld. 30 jaar Jan Smit. Ik moest heel vaak huilen. Jan Smit ook. Dirk baalt nog steeds dat hij er niet was.
1: Ja, waarom heb je mij niet uitgenodigd? Dat snap ik niet helemaal.
0: Nou, omdat jij dronken op de Oudlandse dag stond.
3: Oudlandse dag?
0: Daar heb ik helemaal geen respect voor. Je moet nuchter blijven. Want elke moment van het jaar kan een kans komen dat Jan Smit tickets online gooit. Ja, en dan moet je scherp zijn.
1: Als dit de reden is, Evan Hazenlegen, dan zijn wij uitgepraat.
3: Ja. Mooi.
1: Ja, daar schrik je van, hè?
2: Ik voel...
1: Jij zet een jarenlange vriendschap op het spel.
3: Maar misschien moet je daar even tussen gaan zitten.
2: Nee, dat durf ik nu niet meer.
1: Nee, maar fijn dat jij het in ieder geval wel naar je zin hebt gehad.
5: De Keetknaller.
0: Mon amour, wat Dirk voor mij is. Beste tent.
2: Beste tent.
0: Band zonder naam.
2: Ah, oké.
3: Lampje.
1: Mon amour, mijn liefde.

0: dit is toch geweldig. Hier, dit had ik wel live willen zien, hoor.
1: Ja, sorry. De volgende keer gaan we erheen, volgend jaar. VIP-deck staan we met Kees Kwakman. Als die militair even zijn Insta-reels uit kan zetten. Het is ongelooflijk. Je laat ze binnen in je studio en ze nemen heel de boel over. Hey Dirk, volg jij het nieuws nog een beetje? Want ik hoor dat Charlie Kirk zijn moorden naar...
0: Ja, die wil zelf geen doodstraf.
1: Nou, ik wil ook wel eens iets wat. Sloop je ook gewoon M&M's te eten.
0: Echt, jongen. Het is de laatste keer.
1: Ja, het is echt de laatste keer.
0: Nou ja, en... maar wist jij dat Frans Duits voor die maagverkleining... dat hij wekelijks 6 liter Bacardi dronk?
1: Nee, jij wel?
0: Ja, dat wist ik wel. Dat stond...
1: In het script van de weekendvloer.
0: Ja. Ah, ja, maar ik wou het eigenlijk met jullie hebben over bondgenoten. Kijken jullie bondgenoten?
2: Ja, ja, soms.
0: Nou, dat
1: Sven, echt, zo met die zak M&M's.
2: Dat is toch, ik heb niet die zak. Maurits heeft hem.
0: Dat is toch geweldig, de bondgenoten?
3: Ja, nu heb ik hem, ja. Ja, dat is goed programma, ja. Klopt.
0: Wat gebeurt er dan?
3: Ja, ik kijk het niet.
2: Ze hebben 4 van die slaapkamers toch? En dan moeten ze opdrachten gaan doen.
0: Juist.
2: En als ze het langste blijven, krijgen ze een bak geld.
0: Ja, maar je hebt dus Anouk en Diederik. En Anouk had die heeft 6 jaar een relatie. Mm. En die is in dat kamertje vreemd gegaan. Met de geweldige beelden van... Ja, het is echt niet meer te houden. Je maakt me gek. En toen is ze vreemd gegaan met Diederik.
1: Maar ze hebben 6 weken om elkaar heen gedraaid. En die vent van haar videobellen 3-4 keren. Die familiebellen.
2: Oh, ja, dat had ik gezien. Ja.
1: En ze gingen het tegendeel bewijzen.
0: Ja, het was echt...
1: pijnlijk.
0: Het was heel pijnlijk om te zien. Maar ook tevens zo leuk.
1: Je hebt ervan genoten?
0: Want ja, er is niks zo mooi als leedvermaak.
1: Kijk jij nog steeds elke dag?
0: Ik,
1: niet meer.
0: Af en toe sla ik een keer een uitzendingje over. Maar ja, deze week had je dus de finale. Dominique heeft de 100.000 euro gewonnen. Gefeliciteerd Dominique trouwens bij deze.
3: Gefeliciteerd.
0: Als je luistert.
3: Wanneer win je eigenlijk?
0: Als je gewonnen hebt.
3: Ja, dat snap ik. En wanneer win je?
0: Als je eerste wordt.
3: En wat moet je doen om eerste te worden?
1: Ja, dan wel spellen en punten halen. Ja,
3: bedankt Evan. Oké. Okay. Ja. Ah. Ja, dus, ja, bedankt.
0: Misschien moet je gewoon een keer kijken.
1: En ja, ook felicitaties naar Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez Ronaldo.
0: Zeker.
1: Die waren nep getrouwd eerst in een kerk. De pers stond er allemaal omheen. McGregor zou komen, Khabib zou komen, Piers Morgan zou komen.
3: Maar dan ben je toch niet nep getrouwd als je in de kerk trouwt? Of wat bedoel je?
1: Heb je dat niet meegekregen?
3: Nee, heb ik niet meegekregen.
1: Nou, de geruchten gingen dat hij op Madeira, dus het eiland waar hij geboren werd, in de mooiste kerk daar of zo zou getrouwen. En dan zouden allemaal celebrities als Piers Morgan, Khabib, McGregor...
0: Die komen echt niet samen hoor, Conor McGregor en Khabib.
1: Nee, daarom. Dus iedereen vond dat dan raar. Dus heel dat plein, heel die straat stond vol met mensen.
0: Ja, gigantisch plein.
1: Toen kwam er een Rolls Royce aan rijden.
3: Ja.
1: En weet je wie eruit stapte?
3: Nou,
0: Bassie.
1: Nee, een ander bruidspaar. Oh.
3: Echt serieus? Ja. Dat is wel
1: en
3: goed.
1: Toen 2 dagen later postte Ronaldo zijn hand en de hand van zijn vrouw met allebei een gouden ring omheen. Dus ze zijn wel getrouwd, maar waar en wie en wat weet niemand.
3: Dat is echt onbekend
1: en
3: ook.
1: Het leuke was, die Insta-post, dat iedereen dat plein stond bij die kerk. En die Rolls Royce kwam maar rijden met het bruidspaar. Had Ronaldo onderreageerd met heel veel lachsmilies.
3: Ja?
1: Ja. Ja, die vond het wel mooi.
0: Ja, hij had wel humor, hè?
1: Die Ronaldo.
3: Chrissy.
1: Maar is jullie nog iets meer opgevallen?
3: Zo, gezondheid.
2: Gezondheid.
0: Ja, hoe heet
1: stukje
0: het?
1: Pinda vast, hè?
0: Trump die ging in de voerwagen. Ging die van een ene vliegtuig naar een ander vliegtuig. Is nu naar buiten gekomen.
3: Ja, dat hij moest ontsnappen, toch? Voor die, ja.
0: Grappig, hè?
3: Ja, een leuk feitje.
0: Leuk feitje. Zeg maar, alles wat je in series ziet, dat gebeurt dus ook gewoon in het echt. Bijzonder.
3: Heb jij een serie gezien met Trump in de voerwagen?
0: Nee, maar ze doen dat toch allemaal van die geheimzinnige dingen? Als
2: is dat niet in de Simpsons gekomen? De Simpsons, die zitten toch alles te voorspellen?
0: Hebben die dit ook voorspeld?
2: Dat zou ik niet weten, maar ze hebben wel meerdere dingen voorspeld.
0: Oké. Weet je waar ik nu echt zin in heb?
1: Jan Smit.
0: Weer een nummertje van Jan Smit.
1: Vanavond ben ik bij jou.
3: Stilte in de storm.
0: Evan is er geweest, hè?

0: gaaf dat jij hier bent geweest, zeg.
1: Ja, goed, hè?
2: Ja, echt heel gaaf.
1: Hey, sport, Dirk.
0: Ja, ik wacht op Rocky.
1: Nou, die gaan we dus niet draaien.
2: Dun.
1: Ja, je hebt maar steeds die marathon niet gedaan.
0: Ja. Ja, ik wil echt graag met jullie Rocky films gaan kijken.
2: Dat lijkt me oprecht echt een leuk idee. Dat moeten we een keer doen.
0: Ja, nou, best. Bij jou thuis?
2: Dat zou eventueel kunnen. Maar dat wil je in één dag doen.
0: Kan ook, ja.
1: Je moet wel 24 uur. Dat is
2: wel een lange zit.
0: Dat is inderdaad een lange zit, want het zijn er 6.
2: Ja, ik heb alleen 5 en 6 niet gezien.
0: Oké, en wat is Rocky 3 dan?
2: Oeh, ik heb ze 1 keer gekeken.
1: Is dat met die Russen? Zijn er toch, meer dan 6?
0: Nee.
3: Dat is 2.
2: Hè? Nee, dat is dan 4.
1: Of je doet, hoe heet die andere
3: met de Russen? 4.
0: Kriek, dat gaat over de zoon van Apollo.
3: Ja, maar Dirk, welke is met de Russen dan? Is dat 4?
0: Juist.
1: Nee. Oh, wel.
0: En 3, wat is 3 dan?
2: Is dat niet met die Apollo? Die getinte, die Amerikaans? Is dat 2?
0: Ja, Apollo zit ook in 3, ja.
2: En welke gaat die dood? Dat is dan 4. Ja, dan staat die Russen weer. Ja, precies.
0: Uit mijn
2: vreek. Ja. Ja.
0: Wat zeg je dan?
2: Ja, goede invitatie, ja.
0: If he dies...
2: He dies.
1: Eredivisie is weer begonnen. We zitten hier met de voetbalconnoisseur van het programma, Maurits Gerritsen.
2: Dankjewel.
1: De Jordi Cruijff-kenner, de Ajax-kenner, de Eredivisie-kenner, de amateurvoetbal van deze omgeving-kenner.
0: Ik heb vorige week heel veel amateurclubs opgenoemd, maar ik kende er geen één.
2: Wie?
1: Ik. Maar, SDS.
2: Ja. Nee, ik kende er
0: SDS, alleen. Waar ligt dat?
2: Geen fout. Nee, dat zei ik echt niet. Dat is moeilijk, hoor. Beker om natuurlijk. Wat is je vraag, Eva?
1: Ja, wat vond je van de eerste weekend van de Eredivisie?
2: Leuk, maar zoals ik vorige week al zei, het is natuurlijk, je mist een beetje de hype naar de Eredivisie toe. Je hebt natuurlijk net 2K gehad en ondertussen zat 2 weken, begon het alweer. Dus je mist een beetje een aanloop, maar ik ben blij dat het weer begonnen is. PSV is niet zo goed te start gegaan.
3: Met Ajax was het ook dat ze wel een rode kaart kregen, anders hadden ze het ook nog moeilijk gehad.
2: Dat klopt. En nu is Mika natuurlijk weg, dus dan maak je het ook wel moeilijker.
1: Je mag er bij zijn voornaam noemen.
2: Mika, ja, Mika God. Maar nee, het is weer leuk. Het staat nu ook weer...
3: Schakelprogramma aanzetten.
2: Schakelprogrammetje.
3: Hoe bestaat de Graafschap?
2: Kijk.
1: Hey, maar ik hoorde dus dat je gisteren Fortnite ging spelen in plaats van Ajax te kijken.
2: Nee, ik heb Ajax gekeken. Hoe lang gaat de muziek door?
1: Dirk, wat vond je van... Wat vond je van PSV?
0: Ja, zonde, ik was erbij.
1: Oh, je was erbij, hè?
2: Oh, dat klopt, ja.
0: Het was een leuke wedstrijd. Maar het was een mooi doelpunt, hoor, die ze tegenkregen. Strak in de kruising.
1: Ja,
0: wij stonden er echt... Nou, wij zaten echt... Vanaf het moment waar die schoot had aan de kruising, zaten wij heel mooi in de baan.
2: Ah.
0: Ja, dat was prachtig.
2: Was die Michou of zo, toch? Michou?
0: Monchou.
2: Monchou.
0: Monchou is
2: taart. Michou.
0: Gezondheid. Nee, ja,
2: dat was een mooi goal.
0: En die Danny Buis, die rende daar het veld op met zijn tato's.
2: Is Mo Iwatara niet wat als Veerman weggaat?
0: Nee, die heeft zijn kans gehad.
1: Die wil je niet meer terug?
0: Nee, die wil ik niet. Wil ik ook
2: misschien wel een andere voetballer.
1: Hoor, maar. Eten.
0: Ja, maar ja, ik denk wel dat je gezellig met hem naar de Swarma tent kan. Ja.
2: Dat denk ik ook wel. Dan kun je ook met de militair gezellig naartoe.
1: Hey, jongens, ja. Ik was zondag op een festival en ik stond bij de Hollandse stage. En ik kijk zo links achter mij en ik zie een hele lange vent met blond haar. En ik denk, verrekt, dat is een sporter. En ik zit hier tegenover de sportkenners. Dus ik geef jou een paar... Ja, je mag een paar vragen stellen. Dan moet jij raden welke sporter ik zondag tegen ben gekomen.
2: Een paar vragen?
1: Ja.
2: Mag je ze alleen met ja of nee antwoorden? Of wat is...
1: Ja, is een goed idee.
2: Is het een voetballer?
1: Nee.
2: Is het een darter?
1: Ja.
2: Oh, zien we dat als sport?
0: Oh. Oh, goed.
2: Ja, daar ben ik niet zo...
0: Is het Dirk van Duivenbode?
1: Nee.
0: Is het Raymond van Barneveld?
1: Nee.
0: Is het Phil Taylor?
1: Nee.
3: Is het een Nederlander?
1: Ja.
0: Is het Martin Adams?
1: Nee, hij is nu op dit moment de nummer 1 van de Pro Tour.
0: Andy Fordham?
1: Nee.
0: Vincent van der Voort?
1: Nee, die is gestopt.
0: Oké. Okay.
1: Andy Fordham ook, maar...
0: Coast
3: op internet
2: gek omhoog. Coast
1: de nummer 1 van de Pro Tour.
0: Wat was ook weer de bijnaam van Coast op
1: De hoe heet die?
0: De Matchstick Man, toch?
2: Ja, oh, nou, Wessel...
0: Wessel.
2: Wessel Nijman?
1: Ja.
2: Juist!
3: Zaaien. Even snel Google afsluiten.
0: Hij vraagt aan mij, Dirk, met welke sporten ben jij te... Hoe moet ik nou weten dat hij met Ricky Nijman op de foto is geweest? Nee, dat klopt, ja. Mijn tante Ricky van de Zwarte Cross heet Ricky Nijman.
1: Maar hij is wel...
0: Zal wel zijn moeder wezen, denk ik.
1: Wel nummer 1 van de Pro Tour, hè?
0: Zo, ja, gefeliciteerd.
2: Die kan aardig darten.
0: Ja.
2: Heb je die 180 van hem gezien laatst?
1: Ja.
0: Ja. Heeft hij ook een 9 darter gegooid?
1: Hey, hebben jullie alles nog leuke sportnieuws?
0: Ja?
2: Ja.
1: Okay. Nou, dan zet ik de muziek uit. Wat is het sportnieuws?
0: Nou ja, wist je dat Frans Duits voor een maagverkleining, dat hij daar 6 liter Bacardi voor droeg?
2: Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet inhoudelijk over gehad.
0: Nee, dat
2: het is alleen even aangekaart.
0: Want dat is echt heel veel.
2: Dat is echt heel veel.
1: Het is echt heel veel.
2: Voor als je net een maagverkleining hebt gehad. Voor zijn maagverkleining zelfs.
0: Voor zijn maagverkleining.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat is...
1: Wat zuip jij een beetje, Mau?
2: Ik zuip niet zoveel. Hmm. Ik zuip eigenlijk zelden, maar als ik drink, dan is het vaak...
0: Mooi gesproken, jij zuipt niet, jij drinkt.
2: Hebben we het over alcoholische dranken?
1: Mag, nee, we hebben het over Heistie.
0: Gewoon jou, over je. Wat is jouw favoriete drankje? Ja, nee.
2: Oeh, dat vind ik een hele goede.
0: Waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken?
2: Nou, s'nachts voor, met water?
0: Waar kan Kim jou s'nachts voor wakker maken?
3: Een rateltje en gebakken kip.
0: Ja? Een gebakken kippetje?
2: Gebakken kippetje.
3: Uit de oven.
0: Wat vind jij het lekkerste van de kip?
2: De dij, denk ik.
0: Echt?
2: Ja, de dij.
0: Ik het vel.
2: Oh ja.
0: Oh, dat is zo.
2: Maar niet alleen bij kippen.
1: Hé, hey, jongens, Xavier Hernandez is bondscoach van Nederland. Hebben jullie
0: dat velletje en dan bij dat kippetje, dan neem ik dat velletje.
3: Maar dat velletje moet wel een beetje krokant zijn, Dirk.
1: Kijk jullie eens.
3: Moet wel een beetje krokant zijn.
0: Mag ook. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens van die kippendijtjes of een hele kip gemaakt.
3: Ja.
0: Ah, dan heb je natuurlijk extra veel vel, want je een hele kip. En dan, nou, dan vind ik dat zo lekker, dat gemarineerde.
2: Mag ik een tip geven? En dan... Ah joh, laat zitten, wacht even. Hey, mag ik een tip geven?
0: Ja.
2: Je hebt dus de Good Go. En dat heb je ook van Misty Filet in Ede. Voor alle luisteraars, ook misschien interessant.
1: Nee, je niet mag allemaal geen reclame maken, vriend.
3: Dit is ook geen reclame, dat is gewoon een tip.
0: Je mag geen reclame maken.
2: Ben ja, maar op? Niemand hoorde dit. Dat wordt uitgebleurd.
1: Maar,
2: zijn we live?
1: Dirk, keek jij wel eens de BST Show?
0: Hè?
1: De BST Show, keek je dat wel eens?
0: Ja. Ja,
1: er was zo'n jongen, dit is het enige wat ik van de BST Show nog ken. Er was zo'n jongen en die wilde zijn moeder verrassen. En die moeder hield van kippenvelletjes. Dus ging ze in de BST Show al die velletjes van die kip afhalen. Toen kwam die moeder binnenlopen en dan ging ze al die velletjes eten. Gewoon los van de kip.
2: Echt?
1: Ja, dat was echt goor.
0: Ja, dat is dus niet.
3: Maar was dat niet programma dat al die kinderen op die muur moesten hangen en die dingen
1: vasthouden?
3: Ik ben
1: er wel eens geweest. Ik ben wel eens een keer in een busje gepropt.
2: Hé, we moeten het nog over Xavi hebben.
0: Echt?
1: Oh ja, Xavi Hernandez, bondscoach. Ja, ik ben al 4 keer naar de muziek gegaan. Ja. Xavi Hernandez is de bondscoach van Nederland. En ik stond, weet je waar ik stond toen ik het nieuws kreeg?
3: Nee.
1: Op zo'n feest in Lunteren. Weet je naast wie ik stond?
0: Naast mij.
2: Kees Kwakman.
1: Dirk van Hee. Dus ik zeg tegen Dirk van Hee, Xavi is bondscoach. Nou, ik denk Dirk's gezicht nog nooit zo erg op onweer zien staan.
2: Wat dan?
1: Ja, toen zei hij heeft nog niks gezegd. Hij kijkt me alleen boos aan. Ik zei, dit gaat toch niet weer over die WK 2010 finale. En wat zei Dirk?
0: Ja. Ja, maar jullie waren toen nog niet geboren. Maar dat is echt...
2: Jawel.
1: Jawel, ik heb het gekeken.
0: 2010.
2: Ja. Ik heb het ook gekeken.
3: Ik ook.
0: Hoe oud waren jullie toen? 5?
3: 7? 8.
0: Ach man, 8.
2: We hebben het niet zo goed meegegeven zijn. Nee.
0: Ben jij zinnelijk als je 8 bent?
2: Ik was wel zinnelijk, ja.
0: 8 al?
2: Ik was met de vrouwen bezig om 8e.
0: Nou, we kunnen...
3: Op je 8e was je actiever dan nu.
0: Klopt. Je trapt natuurlijk helemaal niemand in.
2: Nee, klopt. Maar dat is inderdaad wel gevoelig.
0: We hebben een foto van jou toen je 8 was, hè?
2: Oh, is dat zo?
0: Dat was echt zo'n kleine Dirkje met lang haar.
2: Ja, dat klopt. Ik had wel lang haar.
0: En een heel dik snoetje.
2: Dat zou goed kunnen.
3: Nog steeds.
1: Hé, hey, maar Dirk, het is 16 jaar geleden. Waarom ligt het nog zo gevoelig?
0: Hè? Ja, waarom? Omdat je... Zo vaak word je geen wereldkampioen, maar een van Hazel.
1: Hoe ver had Xavi daar aandeel aan?
0: Ongeveer 11%. Of wat is het? 9%?
2: Ja.
0: Dat was een van de 11.
2: Ja, goed punt.
1: En de wissels?
0: De wissels? Je bent dat niet... Wissels hebben dat toch...
1: Maar je vindt het dus echt heel erg.
2: Maar Xavi, wil wat terugdoen voor Nederland, denk ik.
3: Ja, maar het is net alsof je net na de Tweede Wereldoorlog een Duitse minister-president aanneemt.
0: Ja, zo voelt het.
3: Nee,
0: ja.
3: Zo is het wel een beetje.
2: Waar staat dat nou weer op?
1: Ja. Ik denk dat Nederland heel goed gaat doen onder Xavi. En
2: ik heb een positieve...
1: Ik denk dat als wij over 2 jaar Europees kampioen zijn, dan haalt Dirk een shirtje met Xavi achterop.
0: Dat denk ik niet, ik kijk niet. Nee. Ik ben het met Valentijn Dries eens. Het is gedoemd te mislukken.
2: Serieus? Ja, maar ja, die is altijd negatief.
0: Ja, maar dat is niet zo gek. Nee. Het is een rare Spanjaard.
2: Waar noem jij een

0: Ah, geweldig nummer, hè?
1: Prachtig. Mooi, hè? Mooi.
2: Maurits, wie waren dit?
1: De 3J's.
0: Hè?
1: De 3J's.
0: Ja, heel goed.
2: Waar komen ze vandaan?
3: Volendam.
2: Oh, dat weet je niet.
0: Schravenhagen. Nou, dit is toch wel... Nou, stel je maar, je hebt een top 5, hè, uit Volendam. Hoe ziet jouw top 5 er dan uit, Evan?
2: Qua artiest of nummers?
0: Op 5.
2: Qua artiest of nummers?
0: Artiesten.
2: 5. Monique Smit.
3: Zo laag?
0: 4.
2: Nick Simon.
0: 3.
3: Oeh.
2: Nee, 4, 3.
0: Nee.
3: Je mag al wisselen, toch?
0: Nee, het is, nee, daarom doe je dit. 3.
2: Nee, maar nu is het al verpest.
3: Nee, je mag wisselen van mij.
2: Oké, 5, Monique Smit. 4, BZN. 3, 3J's. 2, Nick en Simon. 1, Jan Smit.
3: Oké. Okay. Goede rating.
2: Ah, Sven is er niet mee eens, maar Sven is er volgende week ook niet bij de Heideweek-uitzending, zoals die vorige wel was.
0: Maar waarom
2: toen was hij ook zo goed in artiestenrating, dus ik ben benieuwd naar Sven's mening.
0: Ja, maar waarom heb je BZN erin zitten?
4: Ik zou Monique Smit hoger zetten.
2: Wil jij de Cats erin zetten?
0: George Baker?
2: Oh ja. Die komt gewoon niet uit Volendam.
0: Hoorne Paloma Blanco. Jawel, toch?
4: Komt hij uit Volendam?
2: Nee hoor.
4: Volgens mij niet.
0: Heb ik gehoord.
2: Maar Sven, wie zou jij op 5 zetten?
4: BZN.
2: Ja, je mag door.
4: 4. Monique Smit. 3.
2: George B. komt uit de Hoorn.
4: Oh, dat ligt in de buurt. Wie had er nog meer?
2: Nick en Simon, Jan Smit en 3J's.
4: 3J's.
0: Hij komt uit Hoorn.
4: Nick en Simon en op 1 dan Jan Smit.
2: Nou, leuke lijst. Dirk, wat ga jij doen dit weekend?
0: Ik ga dit weekend op vakantie, hè, naar Kos.
2: Los op Kos.
4: Oh, daar ben ik pas geweest.
0: Oké.
4: Mooi eiland.
0: Met wie ben je daar geweest?
4: Met de familie.
0: Ja, wie is je familie? Die familie gewoon van met... Evan of van Maurits of die van mij?
4: Als ik met Evans familie was geweest, was het ook leuk geweest.
2: Nou, maar mijn moeder en mijn vader gaan in september.
0: Ja.
2: En mijn broertje is vorige maand geweest.
4: Zonder mij.
2: Ja, zonder jou.
3: Jij hebt ook een leuke familie, hoor.
4: Oh.
3: Maar leuk.
2: Maar wat ga jij doen, Maurits, dit weekend? Dat gesprek valt een beetje dood, want Dirk heeft geen verdere uitleg.
3: Nou, nee, hij is nog steeds aan het googlen waar de Cats vandaan komen.
0: Nee, de Cats die komen uit Volendam.
3: Oh. Ja,
0: ik dacht dat George Baker ook uit Volendam
3: Dat google je, sorry.
0: Maar ja, voor mij is hij er wel eens een keer doorheen gereden. Dat kan ook. Oh. En Arnie Schilder, hè? Maar ja, die zat bij BZN.
2: Maar wat ga je doen dit weekend?
3: Wat ik ga doen dit weekend? Nou, ik moet zeggen, vanavond hebben we natuurlijk zo'n prachtige radioshow. Ik heb vanmiddag heerlijk gezwommen. Wellicht dat ik morgen weer ga doen. Maar ik zag, de weerkender is natuurlijk niet vandaag, dat het morgen wel wat kouder werd. Wat
4: beetje onweer ook, volgens mij.
3: Ook nog.
4: Dacht het wel.
3: Oeh, dus dan wordt het waarschijnlijk geen zwem meer. Maar...
0: En dan mag je niet zwemmen, hè?
3: Nee, dat is ook zo.
0: Het is heel gevaarlijk.
3: We hopen dat het niet gaat onweren. Maar anders ga ik lekker badderen. Maakt me niet uit.
2: En Sven?
4: Ik ga naar een weekendje naar België.
3: België.
4: Met het gezin.
2: Jullie zijn allemaal wel kort van stof, hè, vandaag.
0: Maar
2: ik ga de Heideweek en de Oudlandse Dag uitzending opnemen met mijn radiocollega Gerbrand.
4: Dat laat je niet uitpraten,
2: hè? En daarna gaan we een playlist maken voor iets waar we nog niks over mogen zeggen.
3: Oh.
0: Waarom mogen we daar niks over zeggen?
2: Maar, dat mocht niet, toch?
0: Van wie niet?
2: Oh. Dames en heren, van 9:30 tot 11:30, vrijdagavond, de laatste van augustus, staan wij in de tent, Be Old, te draaien.
3: Oh! Ja, dat is mooi nieuws, hoor.
0: Wist je dat nog niet?
3: Dat wist ik wel, maar de luisteraars niet, denk ik.
0: Nou, ik denk dat die ene luisteraar dat wel is, hoor.
3: Ja. Ergens op de 10e verdieping in Ede. Ja.
4: Die zet even zijn hoorapparaat standje hoger.
3: Ze is nu aan het zappen, denk ik.
0: Ik denk dat hij...
3: Kleine renisatiecheck.
0: Oh, kijk, de mail stroomt
2: in. Wacht, nee.
3: Hey, wat is dit
2: is al de vijfde keer dat ik de muziek erin gooi.
0: Ja.
2: Zaterdag 15 augustus in Bennekom. Oogstdag in de Kraats van 11 tot 5. Een gezellige en leerzame dag met agrarisch erfgoed. Eten en drinken en speciaal voor kinderen luchtkussen en gratis pannenkoeken.
3: Dat klinkt wel gezellig. Wat
2: Zaterdag 15 augustus in Lunteren. Rommelmarkt in het centrum van 8 tot 3 uur aan de Dorpsstraat. Struin langs de kramen en ga op zoek naar leuke tweedehands vondst. Ik moet morgen nog naar de Dorpsstraat. Komt wel dichtbij zo.
0: Maar wat is...
3: Maar je kunt niet even inhoudelijk op... Maar
2: zaterdag 15 augustus
4: dit heeft ook geen nul introductie
2: of zo.
4: De blauwe
2: beker vertrekt om 2 uur voor vaarttocht richting de Grebbeberg. Een combinatie van varen en natuurbeleving met onderweg uitleg van een gids. Zaterdag 15 augustus.
3: Wat is de blauwe bever?
2: Rommelmarkt aan de Dorpsstraat 207.
4: Waar ligt Rena?
2: De markt is zaterdagavond geopend en biedt volop gezelligheid tussen tweedehands spullen en andere vondsten. Zondag 16 augustus Veenendaal. Bordspelproeverij de ruimte in. De cultuurfabriek. Van 2 tot 4 kun je kennis maken met bijzondere bordspellen. Je kennistest en een buitenaards avontuur.
3: En de activiteit is gratis, mensen.
4: Maar bordspellen hebben ze ook Monopoly.
2: 16 augustus in Ede. Lazy Sunday. Eerst even zijn microfoon uitzetten. Van 2 tot 6 is er een gezellige middag met live muziek. Van 3 tot 5 speelt Taste of Ruby met smooth jazz en popcovers. En ook zondag 16 augustus ook weer een reden. Sven, wil je nog vragen wat het is? Nee, ik kan niet meer, want je microfoon zit uit. Vanuit de Loswal vertrekt de Blauwe Bever om 2 uur richting de Exewaarde. Een vaartuig met een gids waarbij je onderweg natuur en vogels kunt ontdekken.
4: Waar ligt dat?

0: Amsterdam.
1: Echt wel. Mooi dorp, mooie artiesten.
0: Ja, niet
1: mooiste
0: alleen
1: meisje,
2: alles mooi.
1: Klas.
2: Lekkere vis.
0: Vis? Dus ik kan er heel lekker eten.
3: Het is tijd voor het weer met de
1: Sportkenner.
2: Ja, we hebben het normaal gesproken natuurlijk met de boswachter over het weer. Maar die is er vandaag niet. Dus we moeten even een alternatief zoeken. En ik ben blijkbaar de aangewezen persoon. Dus ik zou jullie luisteraars...
0: Ben je zelf aangewezen?
2: Dat moet je niet zeggen.
0: Oh, sorry.
2: Dus ik zou jullie als luisteraars even op de hoogte houden van het weer van morgen. Want daar zit iedereen op te wachten. In de richting van Ede.
1: Hoi? Ja.
2: Oh, oké. Okay. Morgen verloopt in Ede een koeler en wisselvalliger weer dan vandaag. Met meteorologische parameters die wijzen op de aanvoer van minder warme en vochtige lucht vanuit het noorden. De daling ten opzichte van de tropische hitte van vandaag is significant. Morgen wordt het rond de 26 graden. Dat is op zich prima. Er kan regen worden verwacht. Dus als je wil zwemmen,
1: ze zegt ze.
2: Sorry. Dan is dat mogelijk, maar je kan een buitje verwachten. Dus voor de rest, ga lekker naar de rommelmarkt in Lunteren.
1: Renen. Scherpenzeel.
2: Of Scherpenzeel. Of ga naar Veenendaal en zoek een leuk bordspel op waar je zin in hebt met de proeverij. Er is genoeg te doen in de buurt, dus

0: 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogeveen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience. Dit is 1 Vallei.

0: hele goede avond.
1: Ja, jij ook een hele goede avond.
0: Ja, andere stem vanavond.
1: Jazeker.
0: Ja, want Joshua en Mike die zijn er niet. Mike is op dit moment lekker op vakantie. Die zit in Hongarije. En Joshua had vandaag andere familieomstandigheden of bezigheden. En toen hadden we het genoegen dat Sean na zijn vakantie bereid was om vanavond lekker aan te schuiven.
1: Zeker.
0: Dus een hele goede avond, Sean.
1: Goedenavond.
0: Ja. Leuk dat je er weer bij bent.
1: Ja, super.
0: Je hebt natuurlijk net een heerlijke vakantie achter de rug.
1: Ik heb heerlijk genoten. Ik heb ook geweldig weer gehad.
0: Ja, dus, je hebt natuurlijk onze uitzendingen allemaal opgenomen en eindeloos lang teruggeluisterd.
1: Zeker. Tot in het oneindige.
0: Nou, lekker. Vanavond hebben wij een speciale avond. Wij hebben vanavond een heerlijke Purple Disco Machine avond. Dus dat betekent dat we in het eerste uur lekkere nummers van Purple Disco Machine voorbij horen komen. En in het tweede uur gaan we luisteren naar heerlijke remixen gemaakt door de Purple Disco Machine. Dus
1: ja, dat belooft wat.
0: Dat belooft zeker wat. Ja. Dus we gaan even lekker genieten.

0: Ja. Lekkere muziek.
1: Ja, lekker.
0: En zeker met deze temperaturen buiten, dan doet dit het wel. Lekkere zomerse klanken door jouw speakers heen. Waar je ook luistert en hoe je ook luistert naar Dance Experience. En van Mike weet ik niet of hij meeluistert. Het zou zo kunnen. Joshua die is op dit moment andere dingen aan het doen, dus die luistert niet mee. Maar die gaat dit ongetwijfeld nog weer terugluisteren. Ik moet ook zeggen dat hij ook wel groot fan is van Purple Disco Machine. Dus, als je dan eens gaat zoeken wat die beste man allemaal al uitgesproken heeft. En eigenlijk hoe lang die al bezig is. Ja, dat is echt wel bijzonder.

0: studio's, want dat betekent dat we weer allerlei feitjes om de oren heen krijgen. Ja. En hij heeft er weer een, hoor.
1: Ja, jij wist niet dat hij op Pinkpop had opgetreden vorig jaar.
0: Nee, niet dat het vorig jaar was. Ik wist wel dat hij het gedaan had, maar althans, er stond er iets van bij dat hij het gedaan had. Maar dat dat vorig jaar nog was, dat weet ik niet.
1: Ja, vorig jaar was dat. Dus met Bent en Al.
0: Oké, nou ja, dan weten we wat we gemist hebben. Maar ja, dat is dan het leuke als John altijd bij ons in de studio is. Dan krijg je altijd dit soort feitjes te horen. Hè? En dan checkt hij het even. En dan is het nog waar ook.
1: En is het nog waar ook.
0: Ja, dat maakt het alleen maar leuker. Dus, maar goed, onze Duitse vriend is dus op Pinkpop stond hij. Jongen. En dat, dan heb je het wel goed gedaan, toch?
1: Dan heb je het goed gedaan.
0: Nou, dat is mooi. Het wordt tijd dat wij er ook een keer komen. Maar ja, helaas. We moeten eerst maar eens buiten de studio zien te komen. Laat dat maar missie 1 zijn.
1: Dat is het beste.
0: Ja, laten we daar maar rustig aan mee beginnen. Waar we ook mee bezig zijn, vanavond is een heerlijke Purple Disco Machine avond. Zoals je ongetwijfeld vanaf de eerste nummers al hebt kunnen horen. En zo komen er nog veel meer heerlijke nummers van de Purple Disco Machine voorbij vanavond. En in het eerste uur dus de hits die hij gescoord heeft. En in het tweede uur de heerlijke remixen die hij ook nog eens een keer gemaakt heeft. Dus die beste man die zit echt niet stil.
1: Nee, die gaat maar door.
0: Ja, daarom. Ik zie hem regelmatig voorbij komen op Ibiza. En allerlei andere tropische oorden waar hij dan weer sets te horen brengt. Dus die doet het wel goed, zeg maar.
1: Hij doet het lekker.
0: Ja, en hier bij Dance Experience volgen hem al jaren. Dus we draaien al jaren de heerlijke muziek van hem. Dus ik vond vanavond gewoon, ik zag de weersvoorspelling. Ik denk, het wordt tijd voor een avondje Purple Disco Machine.

0: Ja, dat is dan wel leuk, want dan onze buurman zit weer hevig te zoeken. Wat kom ik allemaal tegen? Wat vind ik allemaal? En dan vindt hij daar gewoon een hele mooie tourlijst.
1: Ja, dat is handig voor de mensen die hier op vakantie gaan natuurlijk.
0: Ja, en dat zijn er nog wel een paar, denk ik. Dus,
1: zeker. Nou ja, wat je dus, we hadden het er net al over dat hij best wel druk was, dat mannetje. Zo staat hij tot en met 1 oktober, staat hij gewoon elke donderdag, staat hij inderdaad op Ibiza, hè, Pasha Ibiza. Maar ja, Pukkelpop treedt hij ook nog eens een keer op, 20 tot 23 augustus. En ook nog eentje, ja, ik hoorde net dat Mike in Hongarije zit. Nou, wie weet, want tijdens zijn vakantie treedt hij daar ook op in Hongarije. Dus misschien is het in de buurt.
0: Ja.
1: Nog eventjes live gaan kijken. Dat is altijd leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja, ja, hij staat nog wel op mijn lijstje om een keer live te gaan bekijken, zeg maar. Dus dat moet nog een keer gebeuren. Als hij weer een keer hier in Nederland in de buurt is, dan moeten we toch nog maar eens een keer kijken dat we hem live kunnen gaan bewonderen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, we gaan vanavond gaan gewoon lekker door. Want ja, als we hem niet kunnen zien, dan kunnen we hem in ieder geval horen. En dat is het leuke dan van Dance Experience, dat we dat dan ook gewoon lekker doen. Gewoon de heerlijke muziek. En na dit nummer zullen we gewoon eens opnoemen welke nummers we al gedraaid hebben. En ik denk dat je ze allemaal al wel kent. Als je een beetje muziekluisteraar bent, dan denk ik dat je alle nummers al wel eens gehoord hebt.
1: Dat denk ik vast en zeker.
0: En misschien zelfs wel hier bij Dance Experience. Want ja, wat ik al zeg, als hij weer wat nieuws heeft, dan over het algemeen draaien we het wel. Dus

0: En Sean, word je er alweer een beetje blij van deze muziek?
1: Ik word er wel blij van. Dat tot nu toe, ja, ik zei nou ja, Purple Disco Machine. Maar ja, ik herken nog steeds elke plaat.
0: Ja, dus, hè? Ja, dat is het mooie aan deze gast. Dat hij heeft zoveel muziek gemaakt. En met zoveel mensen samengewerkt. Want behalve dat hij het onder zijn eigen naam uitbrengt. Doet hij ook heel veel collabs samen met andere grote namen. En dan verschijnt niet altijd zijn naam. Maar hij is wel de producer en de uitvoerende erin. Ja. En, ja, dat maakt het dan weer zo leuk.
1: Ja.
0: Ja, en wat gewoon lekker is, is dat tegenwoordig kun je overal wel de lange uitvoeringen van vinden. En wij zijn Dance Experience. Wij ontfermen ons over het vak mixen, zoals dat heet. Ja, en hoe leuk is het dan dat die hele boel gewoon aan elkaar knalt hier live vanuit de studio, zeg maar.
1: Lekker, hè?
0: Ja, toch? Maakt het allemaal weer net iets specialer. En dat maakt het dan weer zo leuk voor ons hier bij Dance Experience. Dat we dat gewoon bijna elke week wel kunnen doen de laatste tijd. En vorige week natuurlijk het hoogtepunt. De back to drie back, zeg maar. Dus met z'n drieën hier live mixen vanuit de studio. Omste beurt een nummer. En het elkaar dan zo moeilijk mogelijk zien te maken. Dus en jij hebt het zitten luisteren als het goed is.
1: Ja, zeker.
0: Dus, hoe klonk dat nou aan de andere kant van de radio? Want wij hadden de grootste lol hier in de studio.
1: Nou, maar de lol was goed te horen. Zeg.
0: Jawel, hè?
1: Ja, zeker met het eind. Het was geweldig muziek.
0: Ja, toen kwamen we echt wel in jouw straatje uit, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik was echt helemaal in mijn element.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar goed, vanavond zitten we gewoon weer in de muziek die we wel lekker vinden. En we kunnen aan het eind misschien nog wel een geintje uithalen. Maar daar gaan we nog eens over nadenken. Dat komt wel goed. Maar goed, wat we net al zeiden is dat hij heeft natuurlijk hele goede nummers gemaakt al. En we begonnen natuurlijk met Substitution, The Beat of Your Heart, daarna Into the Dark, Hypnotize, Dopamine en This Is All My Life. En allemaal de originele lange uitvoeringen. Dus en daarvoor zijn wij Dance Experience.

0: Ja, we hadden we net hier een klein discussietje in de studio van, joh, wanneer is die beste man nou eigenlijk begonnen? En dat weten we ondertussen.
1: Ja.
0: En we weten ook waarmee.
1: Nou, inderdaad. Dus, nou ja, eigenlijk is die Purple Disco Machine is die begonnen in 2009. Maar eigenlijk, ja, het ontdekken van de house muziek is toch al in 1996 is dat al gebeurd. Hè.
0: Ja, hè?
1: Dus het is ook net zoals ons eentje van de oude garde.
0: Ja.
1: Dus in 1996 is het begonnen, maar zo'n doorbraak inderdaad in 2009 met het nummer My House.
0: Ja, en het leuke is dat wij die hebben en die gaan we nou gewoon draaien.
1: Dus, lekker.
0: Voor degene die goed meeluisteren, die horen hem op de achtergrond al een beetje meelopen. Dus. Nou, ik weet niet wat er nu gebeurt. Er gebeurt in één keer van alles, ik weet het niet hoor, maar... Maar we laten ons niet vangen. En hij loopt ondertussen gewoon mee. Dus we luisteren hem gewoon lekker mee hier in de studio. Dat dan weer wel. Dus, maar dat was ook weer zo'n teken dat we het allemaal gewoon live doen hier in de studio.
1: Live,
0: alles
1: live,
0: gebeurt gewoon. En alles wat wij fout doen hoor jij thuis gelijk op jouw speakers meekomen. Dus maakt het ook wel weer spannend en leuk. Dus... En zo gaan we maar door. Nog veel meer Purple Disco Machine. En dit is dus hetgeen waarmee die doorbrak, zeg maar. Dus
1: My House.
0: Lekker.

0: Heb je dan meer leuke feitjes, John?
1: Ja, nou ja, een feitje wat ik net met je besprak. Ik vond dit een beetje richting Jacking House. En dat vind ik wel prettig om naar te luisteren.

0: dat is het ook. Ja, ja, ja. Maar goed, je had net nog een ander feitje. En dat is, waar komt nou die naam Purple Disco Machine vandaan? Want dat hebben wij gewoon gevonden.
1: Dat hebben wij gewoon gevonden. Nou, onze...
0: Wat anders jij dan? Maar.
1: Ja, onze lieve man die was groot fan van

0: gezien. Dus zo is eigenlijk gewoon de hele clan bij elkaar gekomen en heeft hij zich Purple Disco Machine genoemd. Leuk feitje.
1: En daar werd hij heel groot mee,
0: die man.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik kan hem aardig in zijn muziekkeus vinden, zeg maar. Want ik moet zeggen, de Purple Disco Machine, of tenminste Prince, ja, vond ik vroeger ook geweldig.
0: Ja, zeker.
1: En zeker de videoclips, maar ook zijn muziek, weet je wel. Dat is, ja, als je een nummer van Prince hoort, dan hoor je dat Prince is.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel mooi en heel knap. Maar ook Miami Sound Machine, dat was een soort guilty pleasure. Maar ja, het was wel. Ik vond dat wel heel lekker. Conga, Dr. Beat, Rhythm Is Gonna Get You. En ik vond de langzamere nummers wat minder. Maar de tempo nummers,
0: dat
1: tropische wat erin zat, zeg maar, daar kon ik wel mee. Ja,
0: en dat mooie vergelijking eigenlijk

0: beeldschilder.
1: Maar het zijn ook wel allemaal muzikanten die er in die band staan. En daardoor is het ook zo goed, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en dan kijken we op de klok. En tot onze schrik zien we dat er alweer 50 minuten van de 100, van de 60 voorbij zijn.
0: Poep, poep.
1: Dus de tijd vliegt weer zoals gewoonlijk. Straks in de tweede uur nog veel meer Purple Disco Machine, maar dan alle remixen die hij gemaakt heeft. Althans een aantal ervan, want allemaal gaan we niet redden, want hij heeft zoveel gemaakt. Maar ja, ze zijn gewoon te goed om niet te draaien. En vandaar dat we dus vanavond maar gewoon een Purple Disco Machine special gemaakt hebben. Ook vanwege de heerlijke temperaturen buiten, dus dan is dit wel zo lekker op je speakertjes als dit eruit komt knallen.

0: dan zien we dat het alweer gewoon 5 minuten voor het hele uur is. Dus 5 minuten voor 8. En dat betekent dat we zo naar de volgende plaat, naar het nieuws gaan van 8 uur. Maar daarna zijn we nog met een heel uur Purple Disco Machine Into the Remix bij jullie. En we hebben natuurlijk vanavond nog de mixen die we straks in de tweede uur gaan vertellen welke. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Dance Experience. Want ja, vanavond gewoon lekker zomers, lekker knallen. En ik moet zeggen, de mixen van vanavond zijn ook lekker. Dus
1: lekker hoor.
0: Daarom, lekker luisteren. En tot straks naar het nieuws van 8 uur bij Dance Experience hier op 1 Vallei.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience.
3: Dit is 1 Vallei.

0: zo zijn we weer aangekomen in het tweede uur van Dance Experience.
1: Ja, dat is ie.
0: Met nog steeds onze buurman achter het gele hekje als studiogast vanavond. Onderhand een beetje inboedeland worden, dus alleen maar leuk.
1: Alleen maar leuk, hè.
0: Daar zijn we heel blij mee dat er vanavond bij wilde zijn. Dus, ja. En zoals je weet, je bent altijd welkom. Dus,
1: Ja.
0: Ja, en dan kun je ook een keer zien hoe het er hier aan toe gaat in de studio bij Dance Experience. Als Mike en Joshua er niet zijn, zeg maar. Dan,
1: veel gestructureerder, hè, dan.
0: Ja, veel gezelliger, veel leuker, joh. Dus. Goed, als het goed is, is volgende week Joshua er weer bij. Mike die heeft nog lekker 3 weken vakantie. Dat doet hij ook goed. Dus, en dat wordt hem ook gegund. Dus, maar goed, wat we al zeiden in het eerste uur. Het eerste uur draaiden we vooral de hits van de Purple Disco Machine. Het tweede uur gaan we naar de remixen die hij gemaakt heeft. Van bekende tracks van weleer. En die duwt hij dan in zijn eigen sausje van de PDM, zeg maar. En dan krijg je gewoon best wel goede muziek, vind ik eigenlijk zelf.
1: Ja, ik ook, want ook deze track heb ik een keer in een van mijn sets gedraaid. Dus heel herkenbaar.
0: Ja, dat is echt, ik weet het niet. Hij is daar zeer begaan in. En op de een of andere manier vind ik bijna alles wat hij doet, vind ik wel lekker. Dus dat maakt het dan ook lekker om te draaien en te mixen en te luisteren. En ja, gewoon lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, en als het dan toch lekker weer is, dan moet je ook maar gewoon lekkere zomerse muziek draaien. Dus, en dat doen we dan ook.
1: Ja.

Ja, dat houdt niet op met zomerse klanken. Want we gaan gewoon door. Feel My Needs van Vice. In de Purple Disco Machine remix. En het volgende nummer, ik weet niet of je hem al herkent. Het nummer van Ten Snake, Coma Cat. En dat is ook alweer zo'n iconisch bekend nummer, zeg maar. Dus, en Joshua was er vroeger heel gek van. Dus wij draaiden hem best wel veel in de tijd dat we in Wageningen draaiden. Dus, en vanavond draaien we hem ook weer. Ja.

0: Ja, dat riedeltje wat erin zit, dat is zo iconisch, hè? Dat, ja. Zo herkenbaar. Ja, ik heb dat met heel veel muziek. Dan hoor ik dat nummer en dan weet ik gelijk welk nummer het is. Maar vraag je me, ken je dat nummer? Dan zeg ik, oh, ik heb geen idee. Ik zal het best wel kennen, maar ik heb geen idee. En dan hoor ik 5 tonen en dan weet ik precies welke plaat het is.
1: Ja. Nou, James Hype die gebruikt deze ook heel vaak. Alleen dan echt een iets snellere versie. Want James Hype is natuurlijk echt een beetje van de tech house. Maar ook deze heeft hij in de remix gehoord nog eens een keer. Dus een remix op een remix.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, en laat dat maar onze paarse disco-vriend hebben. Hè?
1: Precies.
0: Ja, het volgende nummer. Ik ben benieuwd wanneer je hem herkent. Maar dat is ook weer zo'n iconisch nummer die je echt zeker weet te kennen, zeg maar. Alleen dan in de originele uitvoering. En daar heeft hij dan weer een hele heerlijke Purple Disco Machine remix van gemaakt. Dus we gaan gewoon eens luisteren. Roep maar als je hem herkent. En zeggen dat het Purple Disco Machine is, daar kom je vanavond niet meer.

0: u dat even voor Duim herkende.
1: Ja.
0: Dan ben ik benieuwd wat bij het volgende nummer, of die dan, wanneer je die herkent. Dat is ook zo'n iconisch nummer. Dus we gaan gewoon eens kijken wanneer die bij jou zegt van, aha, ik weet het niet. En na het volgende nummer gaan we eens even vertellen welke remixen we, of welke uurmixen we vanavond uit gaan zenden. Want er zijn er ook weer 3 fantastisch goede mixen. Dus, maar dat na het volgende nummer. We gaan eens even zien of dat we ontdekt krijgen welk dit nummer is.

0: nu wel schuiven openzet, hè?
1: Ja, ik herken dat. Ik denk de Sound of Silence, maar...
0: Ja. Nou, maak het je makkelijk. We zitten wat verderop in het nummer.

0: De sample hoor je al.
1: Ja, ja. Ja, het nummer ken ik wel. Ik weet de titel, dat komt me eventjes niet op, maar...
0: Nee. Die, ja. Lola Steve.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, we gaan nog even lekker naar dit nummer luisteren. En dan straks even praten over de U-mixen van deze week. Want we hebben weer 3 heerlijke nieuwe mixen mogen ontvangen. Dus
1: Benieuwd.
0: Blijf vooral lekker luisteren, want het kan namelijk tot de klok van 12 uur vanavond. En mocht je op zaterdag luisteren... kan het tot 2 uur vannacht. Dus ja, je kunt er even vooruit.
1: Kijk.
0: Als je deze bagger zat bent, dan heb je straks nog 3 uur gewoon lekkere andere goede muziek. Dus. En zelf geldt, vind je dit lekker? Nou, dat kan. Zaterdagavond tussen vanaf 9 uur tot 11 uur kun je hem terugluisteren. En dan kun je hem nog 10 weken lang terugluisteren op uitzending gemist via eenvallei.nl. Dus alleen maar lekker, alleen maar feest hier bij Dance Experience.

0: Kijk, en zo zitten we in één keer dat zijn nummer afgelopen is.
1: Ja.
0: Dat gaat dan weer sneller dan dat we dachten. Maar goed, maakt niet uit. Wat we net al zeiden is dat we het maar eens even gaan hebben over de mixer van vanavond.
1: Ja, dat is een goed plan.
0: Ja, toch? Want Dance Experience houdt niet op na 9 uur vanavond of 11 uur als je op zaterdag luistert. Wij gaan gewoon nog 3 uur door met de heerlijke mixen en muziek zoals je van ons gewend bent. En dit is een van de nieuwe jingles die we hebben. Dus,
1: kijk.
0: En zo is hij ook weer afgelopen. Maar we hebben ook langere uitvoeringen. En dat is dan wel weer lekker. Als hij wil tenminste hoor. Kijk. Daar komt hij hoor. Kijk, lekker hè?
1: Lekker.
0: Onder andere met dank aan DJ Cies. Die had een hele mooie jingle gemaakt voor ons. En die gebruiken we dus ook af en toe wel. Maar we kregen heel vriendelijk van hem ook de stems mee. En hebben er een instrumentale gemaakt. Want dan kunnen we er mooi overheen praten als we de mixen aankondigen, zeg maar. Dus zo zijn we langzaamaan bezig hier bij Dance Experience om ook de jingles weer wat te upgraden en wat te verbeteren. Dus langzaamaan gaan we naar de goede weg.
1: Kijk.
0: Maar goed, de mixen van vanavond. Straks om 9 uur hebben wij weer een heerlijke mix van de man die hier naast mij staat. Onze buurman achter het gele hekje, oftewel Emok.
1: Ja.
0: Dit John Verheer.
1: Dit keer een lekkere Afro House.
0: Ja.
1: Ik het goed heb.
0: Ja.
1: Dus zeker met deze zomerse temperaturen. Dus
0: dan is dat altijd wel lekker.
1: Hij vloeit lekker door in ieder geval.
0: Ja, en ik heb nog even gecheckt of dat hij op de goede BPM stond. Dat helpt
1: niet
0: ook.
1: Niet dat we weer geschuifeld krijgen.
0: Nee, ja. Dat is soms leuk. Zeker als het warm is, dat plakt lekker. Maar het komt helemaal goed. Dus dat om 9 uur. Straks om 10 uur hebben we weer een heerlijke nieuwe mix van Julia Christiana. Dat betekent weer een heerlijke melodic house mix. En dan om 11 uur hebben we weer een... als we dan toch over zomers temperatuur hebben... onze samba koning uit Brazilië, Valdo Campos.
1: Kijk.
0: Die hebben ook weer een geheerlijke new disco mix gemaakt. En die hoor je hier bij Dance Experience, de mix marathon. Vanaf de klok van 11 uur tot 12 uur. En dan zaterdagavond herhalen we van 9 tot 11 de live show. En dan van 11 tot 12 kun je deze 3 mixen nog een keer luisteren. En zoals het er nu een beetje voor staat, dan verwachten wij binnenkort de mixen weer te kunnen gaan uitbreiden. Gaan we eerst denk ik naar een stuk of 5, 6. Moeten we nog even overleggen hoe we dat precies gaan doen en in welke tijden. Maar houd vooral in de gaten in het programma Dance Experience. Binnenkort ga je daar alles over horen. Maar lijkt het jou nou leuk om daar straks ook bij te komen? Dan kan dat. Stuur even een demootje van een mix van jezelf in naar danzix.nl. Oftewel info@danzix.nl. En wie weet horen we jouw mixen hier binnenkort ook bij ons in de Danzix Mix Marathon.
1: Ja, en wellicht kunnen ze zich ook opgeven natuurlijk voor de komende live Mix Marathon. Hè? Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Dat klopt, want we zijn weer druk bezig. Het wordt ergens eind oktober, begin november denk ik. Datum is nog niet 100% zeker, maar we hopen hem binnenkort definitief te kunnen bevestigen. Maar wil jij bij ons bij de live uitvoering zijn van de Danzix Mix Marathon live editie nummer 5, dan kan dat zeer zeker. En dan kun jij hier live bij ons in de studio, zowel op radio als op Twitch, een heerlijke mix komen insturen. Of niet insturen, maar komen mixen.
1: Ja.
0: En dat kunnen wij dan hier live in de studio bekijken en beluisteren. En je kunt thuis ook meekijken dan, dus dat is wel leuk. Ook dat kan. Stuur even een demootje van jezelf en zet er even bij de Mixmarathon live. En dan stuur een demootje naar info@danzix.nl. En wie weet mogen we jou binnenkort dan verwelkomen hier bij ons in de studio. En dat was hem dan weer.
1: Dat was hem.
0: Dat bedoel ik.
2: Every week, new mixes in various styles, created by our DanceX Mix team. EDM, house, trance, techno, afro house, new disco, dance classics, and many more. Listen to DanceX every Thursday from 7 till 9 p.m. for the live show, and from 9 till midnight the Dance Experience Mix Marathon. And on Saturday from 9 p.m. till 2 a.m. the rerun of the show. DanceX is broadcasted on a 1 Valet radio. For more info, dancex.nl.
3: Showtime.

0: Dat is zo lekker als mensen al knopjes zitten dan. Als je dat uitgezet hebt, dat ze het toch weer aanzetten, zeg maar.
1: Jammer is dat, hè?
0: Ja, dat is wel jammer, hè? Maar goed, de echo loopt gewoon door, dus... En dat is een knopje indruk en dan gaat de muziek ook weer door.

0: Ontzettend bedanken voor je aanwezigheid vanavond.
1: Ja, geen dank.
0: Je was echt mijn redder in nood, want anders had ik hier vanavond helemaal alleen gestaan.
1: Alleen is maar alleen, hè?
0: Ja, daarom. En dan is dit toch weer veel gezelliger. En nou ja, het feit dat je al die weer fun facts weer tussendoor brengt, dus maakt het alleen maar leuk.
1: Zeker.
0: Dus nou ja, mocht je weer zin hebben...
1: Ja, we gaan een keertje een back-to-back doen, hè?
0: Ja, we gaan binnenkort gaan we samen een keer back-to-back. Dat hebben we al een tijdje geleden afgesproken. Dus dat is binnen nu en een paar weken gaat dat gebeuren.
1: Dat zeker gebeuren. Ja.
0: Dus dat komt helemaal goed. Misschien kunnen we Joshua ook nog wel overhalen dat hij meedoet. Dus,
1: ja, we doen een tag team.
0: Dat bedoel ik. Hey, iedereen bedankt voor het luisteren. En jij, John, bedankt voor het aanwezig zijn vanavond. En ja, straks om 9:00 gaan we nog even stampen, de dampen, de klanken luisteren van DJ Amok. Oftewel John Verheer.
1: Ja.
0: Dus, oké, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende.
0: En jullie bedankt voor het luisteren. En tot volgende week weer voor een nieuwe episode van Dance Experience. En dan is Joshua er ook weer bij. Dus, dit was onze Purple Disco Machine avond. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel.
1: Wij wel.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest.